Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakt Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. He's Loreen and Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De treit is schrijf van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

0: Waanzinnige stem heeft die man, hè? Barry Hyde, ja. And Never, Never Gonna Give You Up. 1973 afkomstig. Dekker Radio, daar luister je naar. En ik heb net eventjes de temperatuur een beetje geregeld in de studio. Ik ben ervan geschrokken. Ik zal nog eens kijken.
1: Even kijken, hoor. Ja, hoor. Ja.
0: 27,4 graden in deze Dekker Radio studio. Lekker warm, hè? Ja. Driewieler. Ik heb de koeling aangezet. Ze zeggen toepasselijk gelukt.

0: nous étions formidables.
1: Eigenlijk wel grappig, hè? Het woord is hetzelfde in het Nederlands. Formidabel, zeg. Formidable. Van Stromae. Uit 2013 kwam hij. Zo, zeg. Ik heb nog een heleboel leuke dingen dit uur, hoor. Moet je maar luisteren.
2: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.
1: Ken je ze nog? Looking Glass. Brandy, You're a Fine Girl. Een nummer uit 1972.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Nou, zoek onderwoord van. Herrie maken bedoel ik. Ja, The Kinks, Till the End of the Day, uit 1966. Maar ik vond het zo wel weer welletjes. Dekker Radio deel 2. De Chainsmokers, de Kettingrokers en Coldplay. Met

0: is ook niet zo gek, hè? Dan krijg je met die kettingsrokers. De Chainsmokers. Aangetaste muziek. Samen met Coldplay. Wat een herrie, hè? Wat een kabaal maken die gasten eigenlijk, hè? Is dat nou nodig? Ja, dat is blijkbaar nodig. Dekker Radio, deel 2.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: En je had er nog eentje te goed. Sterren.
2: Ik ben soms...

For the very first time. Ja. Niet the very first time dat ik hem draai hoor. Maar goed. ABC en een nummer uit 2008. Ik heb Lenny Koer met Le Poppy gevonden in het systeem. Nou, dat is toch een leuke combinatie. En Lenny Koer heeft afscheid genomen van het grote publiek. Ze gaat eindelijk met pensioen. Volgens mij is ze al richting de 80 jaar. Dus we horen er nog even met visite.

En zo heette ze, Julia. Zelfs je naam is mooi. Prachtig lied van Henk Westbroek. Weet je hoe oud het alweer is? Uit 1998. Dus van de vorige eeuw, kun je nagaan. Dan draaien we dat heden te dagen nog bij Dekker Radio. Kan mij het schelen. We gaan nog een stukje verder terug in de tijd. Met de Commodores naar 1977. Easy.

Ja, ik kijk op de klok en ik denk, nou Dekker, je mag wel opschieten. Clemens en Van Geel heb ik nog even op het randje van dit programma met juf Helena.

Knal, boom, uit. DNCE en Cake by the Ocean. Dat heeft in Amerika een bepaalde betekenis. Maar dit is een heel net programma, dus ik leg het niet uit.

Het verhaal van de Wichita Lineman in de staat Wichita. Hebben ze ook de elektriciteitsdraden boven de grond hangen en dan tussen een paar palen en als het dan gaat stormen, dan waaien ze weg. En daar heb je zo'n lineman voor nodig. Niet onder de grond stoppen hoor, vooral niet doen. Dekker Radio, Linda, Roos en Jessica. Ik ben in mijn ademnood. We gaan naar 1995. Leuke hit voor deze dames.

De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.

Laura Pausini en Gente. En het betekent ordinary people of ook wel de gewone mens. Als jij en ik. Hoor eens even. Nederlandstalig. Kraantje Papi. En Joshua Nolet hoor je hem.

vind maar een vreemd nummer eigenlijk van Kraantje Papi en Joshua Nolé, mijn meisje. Maar ze deden hun best, toch? Ja. Dekker Radio gaat eventjes naar George Michael. Hij is niet meer onder ons, al heel lang niet. Hij maakte prachtige muziek. Getuige deze uit 1996 afkomstige hit. Titel Fair.

0: Ja, dat zijn er drie achter elkaar en die komen direct na het half uur. En daar zijn we bijna aan toe. Dus ik zeg tot zo voor het vervolg van
1: Dekker Radio.
2: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Station. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

0: De opening in het programma Bondweer van vandaag is uit 1995. Bananarama, het oude nummer van de Roeve Shocking Blue uit de jaren 60. Venus, een dikke hit, ook weer in de jaren 80 voor deze Bananarama. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u. Alex Warren.
1: Clock ticking on the wall.
0: Eternity.
1: Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: muziek van Alex Warren hier in de Monte Muziekverzameling. Eternity, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk, 1967. Dave D, Dozy, Bicky Mick en Titch. Hoe gaat het met ze? Oké. Okay.

0: Inderdaad, gaat oké. Okay. Dave D. Dozy, Biggie McIntyre, 1967. Ja, dat is 50 jaar terug in de tijd. Dat is lang geleden. Wat zeg ik? 50 jaar? 60 jaar zelfs. Moet wel een beetje tellen natuurlijk. Nou, in ieder geval gaan wij naar het jaar 2006 om weer eens even wat anders te draaien.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Gwen Stefani and Wind It Up. Liedje zou je ook in de jaren 50 kunnen plaatsen. The Sound of Music.

0: Uit 2006 Gwen Stefani Wind It Up met wat samples erin van het nummer The Lonely Goater uit The Sound of Music van de jaren 50.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Aan 2018 met Alesso. Dit is Remedy.

0: Alesso uit 2018. Remedy was de titel.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je hedendaagse reggae muziek van Watersound samen met Zisla. Live up now.

0: Ja, klinkt altijd lekker relaxed, die reggae muziek. Dit is een nieuw werkje van Water Sound en Zizza. Live it up now, zo heet het.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.

van Diana King uit 1995. Shy Guy, dat is die nog in deze opname. Dan kijk je eens even naar de klok en dan zie ik dat we op moeten naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1973. Deze van Alice Cooper. Hello, hooray!

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond,

Ja, in het jaar 1983, Barry Bixheimer bestormde de hitlijst in dat jaar met Love Come Down. Hedendaagse muziek gaan we mee verder, Jelly Roll. Gaat goed met hem, I'm good.

0: I'm Good, de plaats van Jelly Roll hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1961, Ben E. King en Stand By Me.

0: Ja, deze stamt alweer uit jaar 1969. Ben E. King, ouwe meuk en Stand By Me.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2001 deze. Emma Bunton, u weet allemaal van de Spice Girls. What took you so long?

0: De muziek van Emma Bunton, ook al binnen 20 jaar oud is. What took you so long?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. De muziek van Stephen Patrick. No doubt. Geen twijfel.

0: De muziek van Stephen Patrick, een nummer met de titel No Doubt. Hij twijfelt er niet aan. Ja, ik heb af en toe mijn twijfels nog wat bij al die religieuze zaken.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: En dat houden we het ook maar eventjes. John Newman uit 2013 en Love Me Again.

John Newman uit 2013, Love Me Again, de titel van de plaat. We kijken op de klok, jawel. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er wederom op vandaag. Een uurtje lang bont op je radiotoestel. Jan Berg is de naam en ik heb het ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1999 met Earth and Fire Weekend, de grote disco hit van Earth and Fire. En daar nog een nieuw werkje van Sam Bishop, Just a Little. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag maar weer tot de volgende bond.

Muziek van de band The Jam uit het jaar 1981. Een dikke hit voor ze in dat jaar. A Town Called Melles. We gaan naar 2024 met Billie Eilish.

0: Uit 2024 deze hit van Billie Eilish. We hebben gezellig maar even gezellig geluncht.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat is een heel andere koek wat we gaan draaien. We gaan naar het jaar 1965. Mijn dames en heren, Freddie Quinn. Jawohl. 5000 mijlen voor.

0: Ja, zijn lang vervlegen verleden deze Freddie Quinn. 5000 mijlen van Zuhaus, de titel van de plaat. 5000 miles away from home. Dat was ook een Engelstalige uitvoering. Ik weet even niet meer precies van wie. Zouden de Seekers als kunnen zijn geweest?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar Idols 1 met Jamai.

0: Het jaar 2003, Jamai won in dat jaar Idols 1 en toen mocht hij een blaadje maken. Step Right Up, dat was hem.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werk van The Fats, samen met Nightwolf. Kickback.

0: Hedendaagse muziek van The Fots samen met Nightwolf. Een nummer met de titel Kick Back.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Hou het ook gezellig, want dat gaan we doen met de volgende opname. Die is afkomstig van Jean-Paul, David Guetta en Becky G. Uit 2018, Matt.

Ja, Sandra Cook zijn ze van Becky G, John Paul en David Guetta uit 2018, Mad Love. En dat bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uur lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zeg het nog maar weer eens, reageer op het programma kan, janberg.radio@gmail.com. De playlistje staat trouwens dagelijks op Facebook. Dan moeten wij maar eens opzoeken, dan kunt u het nakijken. Ik wens u verder een hele fijne dag nog. En ik ga u even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al is Stappen op de fiets met Boudewijn de Groot. We gaan naar 1973 met Jimmy. En daar nog een nieuw werkje van She Sings. En nu wat getiteld is Josie Run. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Muziek van het jaar 988, dit is van Aswad, Don't Turn Around, openen in het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u erbij bent, Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Kensington, Living For...

0: muziek van het jaar 2026 is van Kensington Living 4.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee doorgaan in 1968. De broertjes Gibbs. Zijn de Bee Gees. I've gotta get a message to you.

0: Jawel, de broertjes Kip, terug naar Jenny 168. I've gotta get a message to you, de titel van deze plaat. De mannen hebben heel wat hits in vele decennia voor bij elkaar gespeeld. Hè.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2007 met The Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: 2007, The Plain White Tees. Dit was Hey There, Delilah.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2015, Jess Glynn, Hold My Hand.

0: Jess Glyn terug uit jaar 2015 met Hold My Hand.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje hier zo van Martin Jones. Wat zegt hij? Zet de radio aan. Radio on. Radiomakers kunnen we er alleen maar voor zijn, hè?

0: Ja, zet hem lekker aan, hè, de radio. Radio 1, de nieuwe plaat van Martin Jones. Lekkere plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1999 met Lou Bega. I Got a Girl.

0: girlfriend everywhere.
1: Uit 1999, deze van Lou Bega, I Got a Girl. Lou Bega, natuurlijk bekend van zijn grote hit Mambo No. 5. Ja, dit was natuurlijk ook een mambootje, hè?
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 70.
1: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Sir Cliff Richard uit 1977. My Kind of Life.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we nou weer maandag geworden. En we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners. En come on, Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor de hele oude dames. Geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Babbelaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God. God zij dank. We zoenen lekker.

Het was het tijdens de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: elke morgen. Verse hits en heet nieuws.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Kom je bed uit!
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van een Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orr? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Dat is een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone Love Me For A Reason hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albana en Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met de nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Bij toeval kwamen we achter het origineel van de O Carolina. Je hoorde ze in de versie van de Folks Brothers. Nou, dat zijn John, Miko en Junior. Ze speelden het nummer samen met de Rasta Drummers of Count Ozzy's Afro Combo. Nou, het is de oudste backbeat-opname dat gedurende de opnamesessie van Prince Buster, eerste sessie in de Kingston R.J.R. Studios. Nou, Shaggy, allemaal bekend natuurlijk, had dit met de nummer 1 notering in 1992, maar in The Oldies Project hoorde je het origineel van O Carolina. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken, trekken we alle schuiven open om als een warm deken over jou heen te laten vallen met muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig. De tragiek van de muziek, deze keer met Little Walter. En onze nederpopplaat die eer is weggelegd voor The In Crowd. Maar eerst deze van The Dream Girls en Don't Break My Heart.

Ik hoorde Peggy Seeger en de Freight Train, Amerikaanse folkzangeres die ook bekend was in Groot-Brittannië, waar ze meer dan 30 jaar leefde met haar echtgenote, de singer-songwriter Ewan McCall. Ze bracht in 2012 nog een album uit, Peggy Seeger Live. En daarvoor hoor je Kim Fowley en The Trip, Amerikaanse zanger, platenproducer, impresario en ook nog filmmaker. Nam in de jaren 60 ook zelf nummers op, waaronder het nummer wat je hoorde. En hij was ook producer en schrijver voor anderen, onder andere The Renegades en The Hollywood Argyles. Nou, die laatste die had in 1960 een grote hit met het nummer Alley-Oop. En we begonnen dit trio met The Dreamgirls, Don't Break My Heart. Het is eigenlijk Bobby Smith en The Dreamgirls. Groep bestond dus uit Bobby Smith, leadzang Sheena Carson, Kay Green, Tinala Gori en Louvain Dams. En ze waren alle afkomstig uit Michigan. Zometeen onze nederpopplaats met de Nederlandse groep The In Crowd en Love My Girl. Maar eerst deze van Bobby Barnett en Cheating Kathleen.

hebben ze weer overal vandaag het over, hoor. Je hoorde Sue Thompson, Sad Movies Always Make Me Cry. De Amerikaanse zangeres die werd geboren als Eva Sue McKee. Die zangeres die werd bekend van het nummer wat je hoort, maar natuurlijk ook met het nummer Norman. Op 7-jarige leeftijd trad ze al op met haar gitaar en op 17 jaar, ze was er vroeg bij, trouwde ze en kreeg een dochter. Natuurlijk liep na 3 jaar alweer op de klippen. Tekende in 1960 een contract bij Mercury Records. En daarvoor hoor je Five Shy en Try to Be Happy. Five Shy is een Canadese band. Een nummer wat je hoort is geschreven door Ken Carty. En we begonnen met Bobby Barnett, Cheating Kathleen. Hij werd in 1936 geboren in Oklahoma. Nou, na zijn eindexamen van de high school verhuisde hij in 1953 naar El Paso. In 1960 had hij een hit met een cover van Eddie Miller's This Old Heart. Zijn volgende single flopte en in 1963 had hij weer een top 10 hit. Dat was met het nummer She Looks Good to the Crowd. Straks ook onze tragiek van de muziek, deze keer met Little Walter. Meer bekend zijn echte naam is Marion Walter Jacobs. Daarover straks meer. Hier is deze van Judy Grant en Every Day I Have to Cry.

0: Look at deze, onze nederpopplaat The In Crowd, Love My Girl. Rhythm Blues Band, opgericht eind 1965 en dat door Wil van der Hurk, Joey Chong, Jan Jonkman en Len Bouwman. Zo is het, ja. Groep is afkomstig uit Den Haag en valt op door het opvallend zwarte stemgeluid van de zanger. 1966 wordt de groep ontdekt door Polydor, platenmaatschappij, waar stadsgenoten Golden Earrings grote triomfen vierden. De band speelde in de periode 1965-1970 succesvol in wisselende formaties. 1971 vertrok Van der Hurk met een totaal andere bezetting naar het Duitsstalige Europese gebied om daar tot eind vorige eeuw wel succesvol op te treden. Daarvoor hoorde je Normie Rowe en de Playboys, Tell 'em I'm Not Here. Het nummer komt uit 1965 van deze Amerikaanse popmuzikant. Nou, een van zijn succesvolste singles is die met een dubbele A-kant, Kiss Sera Sera en Shaking All Over. Later zou hij ook succesvol blijken in Engeland. Het begon met Julie Grant, Every Day I Have to Cry. Een van de vele Engelse zangeressen die, alhoewel ze over een goede stem beschikten, maar kleine hitjes scoorden. In de periode 1962-1965 nam ze wel 15 nummers op, maar tot hele grote hits kwam het helaas niet voor haar.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Marion Walter Jacobs, beter bekend als Little Walter. Afro-Amerikaanse blueszanger, mondharmonica-speler en gitarist. Hij wordt gezien als een van de pioniers van de blues en de mondharmonica en is lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame en de Blues Hall of Fame. Jacobs werd geboren in Marksville, Louisiana en groeide op in Alexandria. Nadat hij op 12-jarige leeftijd school verliet, zwierf hij rond door de Verenigde Staten als straatmuzikant en vervulde kleine baantjes. Hij speelde met onder andere Sonny Boy Williamson II, Sonnyland Slim, Honey Boy Edwards en gearriveerd in Chicago in 1945 vond Jacobs werk als gitarist, hoewel hij ook de nodige aandacht kreeg vanwege zijn talent voor de mondharmonica. Volgens bluesartiest Floyd Jones was Jacobs eerste opname hetzelfde jaar. Het was een niet uitgegeven demo-opname waarop Jacobs op gitaar Jones begeleidde. Jacobs raakte gefrustreerd vanwege het feit dat die gitaar tijdens nummers te sterk naar voren kwamen en het mondharmonica geluid onderdrukte. Hij gebruikte daarom een microfoon die hij aansloot op een gitaarversterker. Jacobs onderscheidde zichzelf van zijn toentertijd mede-mondharmonica-spelers als Sonny Boy Williamson en Snooky Pryor door zijn eigen timbre, gevormd door andere dus gitaarversterkers te gebruiken en distortion toe te passen. Jacobs eerste uitgeven opname was in 1947 en onder het label Oranel. In 1948 voegde Jacobs zich bij Muddy Waters Band en vanaf 1950 speelde Jacobs mee op opnames, onder andere op Chess Records. Als gitarist heeft Jacobs ook opnames gemaakt onder het label Parkway met Muddy Waters en Babyface Leroy Foster. Ook ondersteunde hij pianist Eddie Warr muzikaal met zijn gitaar tijdens opnamesessies. Jacobs' eigen populariteit steeg aanzienlijk toen hij zijn eigen geschreven nummer uitbracht, Duke, en dat onder Checker Records in 1952. Het werd een grote instrumentale hit. Hij stond maar liefst 8 weken op nummer 1 in de Billboard magazine R&B Charts. Het nummer is ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame 500 songs that shaped rock'n'roll. En ook werd het nummer opgenomen in de Grammy Awards Hall of Fame. Jacobs bleef nummers uitgeven. Tussen 1952 en 1958 scoorde Jacobs 14 top 10 hits in de Billboard R&B charts, waaronder 2 nummer 1 hits. Ook als sideman was Jacobs actief. Op de mondharmonica begeleidde hij muzikaal onder andere Jimmy Rogers, John Bram, Rocky Fuller, Memphis Minnie, The Coronets, John Shines, Floyd Jones, Bo Diddley, Shel Silverstein, Aldous Rush, Johnny Young en Robert Nighthawk. Jacobs toerde 2 keer door Europa, waarvan verschillende concertopnames zijn gemaakt en later op DVD zijn verschenen. Jacobs was een alcoholist en stond bekend om zijn slechte humeur, wat nu en dan tot ruzies leidde. Een paar maanden na zijn tweede tour door Europa raakte hij verzeild in een gevecht nadat hij een korte pauze nam van een optreden in Chicago. Jacobs raakte gewond en stierf die nacht in zijn slaap in het appartement van zijn vriendin. De officiële overlijdingsakte luidde dat de oorzaak van zijn dood een trombose was. Marion Walter Jacobs werd op 22 februari 1968 begraven op de begraafplaats St. Mary's Cemetery in Evergreen Park. In de tragiek van de muziek, Little Walter en Duke.

Je hoorde Herman Hermits en Listen People, Britse popgroep die werd opgericht in 1963 in Manchester. Nou, in de glorietijd was de line-up als volgt. Herman, zijn wiens echte naam Peter Noonan, Derek Lackenby, Keith Hopwood, Ken Green en Barry Withwam. Nou ja, nou, een van hun bekendste successen was natuurlijk No Milk Today. Dat werd geschreven door Graham Goldman van 10cc. Daarvoor hoorde Peter en Gordon I Feel Like Going Out, Brits popduo dat tijdens de British Invasion ook veel succes had in de Verenigde Staten. Het duo werd in 1964 opgericht door Peter Asher en Gordon Waller. De duo ging in 1968 alweer uit elkaar. Peter Asher zou later succesvol manager en producer zijn van onder andere James Taylor, Linda Ronstadt, Randy Newman en nog vele anderen. We begonnen met de tragiek van de muziek Little Walter met Duke. Jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Rond dit tijdstip hebben we altijd vier voor je achter elkaar staan. Onder andere de Flying Machine, de Stereos, Little John en de Sherwoods. Maar eerst deze van Annette, Pineapple Princess.

Je hoorde The Flying Machine en Hey Little Girl. Britse popgroep die in 1969 voortkwam uit Pinkerton's Assorted Colors. Nou, hun grootste hit hadden ze in 1969. Dat is met de nummer Smile A Little Smile For Me. Daarvoor hoorde je de Stereos, I Really Love You. Amerikaanse pop-rock doo-wopgroep uit Ohio die in 1965 begonnen als The Buckeyes. Leden waren Bruce Robertson, Leroy Swearingen, Nathaniel Hicks, Ronnie Collins, Sam Droffitz en George Otis. George Harrison, jawel, die Beatle, die coverde het nummer I Really Love You in 1982 en dat op zijn album Gone Droppo. En daarvoor hoorde Little John en de Sherwoods Long Hair. Een groep die werd gevormd rondom John Harrington en dat in de herfst van 1964. En we begonnen dit kwartet met Annette Pineapple Princess. Nou, haar volledige naam is Annette Funicello. Het nummer Pineapple Princess verscheen op het album Hawaiianette. En dat werd geschreven door The Sherman Brothers. Ze zeggen wel eens, aan alle goede dingen komt een einde. Zo ook aan deze aflevering van The Oldies Project. Ik zeg het wel vaker, voor ons is het altijd een heel groot feest om het te maken. En ik hoop van echt dat het voor jullie een heel groot feest is om naar te luisteren. Ik heb er onder andere nog eentje voor je van Noah's Ark en Paperman. Graag tot de volgende keer. Dag. Paper.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak tussen 12 en 1. Dan eet iedereen natuurlijk en we zijn weer helemaal klaar om een hele nieuwe week lunchbreak hier tussen, ja, tot van maandag tot en met vrijdag natuurlijk tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen, ja, je mag niet alles in één keer willen zeggen natuurlijk. Tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. We begonnen met Imagination en Flashback. Ja, eventjes terugkijken naar het weekend. Ik hoop dat het een klein beetje goed was voor jullie. Ja, en hier is een German Stewart. And we don't have to take the clothes off to have a good time. Ja, het was nog wel een klein beetje fris, vond ik.

Ja, inderdaad, ooit was ze een covergirl op een of andere plaatje. En ja, dat, toen dat er niet meer werkte, wel, dan is het dan maar beginnen met zingen natuurlijk. Ik heb het allemaal over Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Ja, ze is op vloer niet te stoppen, inderdaad niet. Eventjes naar Nederland, Peter Koelewijn en Sprong in het Duister.

We hadden een heel mooi verhaal. Peter Koelewijn en de sprong in het duister. Dat allemaal op jouw maandag. Als het je verjaardag is vandaag, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hopelijk een grote taart en veel kaarsjes uitblazen. En veel cadeautjes natuurlijk, hè, inderdaad wel. En dat allemaal ook van onze crew hier van de lunchbreak. Een mooie verjaardag toegewenst natuurlijk. Hier is Jack de Mac. Op jouw fantastische radio.

Onze onvergetelijke dag, onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak natuurlijk. Dat was Something Happens and Take a Parachute and Jump. Ja, anders loopt het helemaal wel verkeerd af als je mij vraagt natuurlijk. Als je geen parachute meer hebt en je springt zo van 10.000 meter hoog, dan kom je wel niet lekker terecht, denk ik. Hier is een man, Ernest Headache. En hier is hij met zijn Endless Roads.

kennen we natuurlijk als de leadzanger van de Time Bandits. Muziek van alleen de schitting natuurlijk en The Endless Road. Ja, een weg waar geen einde aan komt. Bij ons zeggen ze altijd het weg hier zonder einde. Ja. Ik heb er toch wel een mooie song van gemaakt. Dat was wel een mooie hit in de jaren 80 natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Ik heb nog een hele prachtige klaarstaan. En daarna kreeg je van ons natuurlijk het heetste nieuws van toen. Over wie het gaat of over wat het gaat, wel moet je blijven luisteren natuurlijk. Hier is Patsy Galang. En From New York to L.A.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goedemiddag, een nieuwe week, een nieuw begin en natuurlijk het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 2019. Met Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored and Thank You staat Ariana Grande in 2019 in dezelfde week op de bovenste drie plaatsen van de Billboard Top 100. Dat lukte alleen nog maar de Beatles. Hier is Ariana Grande en samen met niemand minder dan The Weeknd en Save Your Tears For Another Day.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick, de hit-tip van Patrick.

En wat een lekkere hit hebben we deze week weer verkozen natuurlijk. Duran Duran en Nile Rodgers. En dit al met hun laatste nieuwe Free to Love. Live vanaf de branding van de Noordzee. Hele bijzondere goeiemiddag. En we zijn er nog tot 1 uur. Welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En hier is Sherry Lee Ralph. En... in the evening, ja, wat gebeurt dan allemaal?

Hartelijk eten als je aan tafel zijn natuurlijk. Hè, met muziek van Charlie Lee Ralph. En dit allemaal met haar in de evening. Ja. Voor de volgende plaat die eraan komt, wel daarvoor gaan we eventjes naar de Alpen. En als je in de Alpen bent en je bent aan het wandelen, zou ik zeggen. Die bloemetjes daar staan, wel een laatste staan. Pluk ze niet, want het zou weer veel goud kunnen kosten. Hier is Edelweiss en Bring Me Edelweiss.

En dat in de jaren 80 een hele grote hit, een hele grote zomerhit. En Bring Me Edelweiss. Ja, zou ik maar niet doen, zou ik zeggen. Nee, helemaal niet. Hier is dus iets rustiger aan met The Scene. En open, open, open, doe de deur open.

En daar hadden onze artiesten voor deze week natuurlijk heel de week lang. Earth, Wind and Fire. En dit keer met September, morgen weer met een andere natuurlijk. Hè. Ja, daar hadden we al. Morgen zijn we alweer dinsdag. Wat gaat de week weer snel voorbij gaan? Ik ben er bijna helemaal zeker van. Ja. En zeker als je luistert naar het Lunchbreak, dat uurtje dat vliegt voorbij als het ware. Ja. Hier is Olivia. Olivia Dean. And Man I Need.

0: hadden een extra hit van de lunchbreak natuurlijk. Hè. En dat was Olivia Dean. En dit allemaal met haar Man I Need. Ja, het is hoog tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden Milk Inc. en Unstoppable. Tot morgen. Morgen zijn we dinsdag. Zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak op je fantastische radiostation. Stay tuned!

0: Denkbeeldig voel ik me aan het Spaanse strand stil en verlaten. Heb ik me voor de gelegenheid maar even ingesmeerd met Factor 40. Dankjewel, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hoijten.

0: Dat is een plaatje met een gaatje. Haha, best wel een groot gaatje.
1: Ja, nee, toch goed.
0: 45 toeren plaatje. Bye bye, baby. De Bye City Rollers uit vervlogen en hele gezellige, mooie jaren. Het waren de jaren 70. Ook ja, tuurlijk, ook in de middel van de roadshow. Waar anders? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Zometeen een fijne van achter de keuken nog overleden. Ik kan niet langer wachten. Ik hou het niet meer. Hey, dit is

0: Hey Wim, Wim de G. Ja, hey, kom eens. Hoe zit het nou, joh, met die de koffie? Ik heb niks hier. Helemaal niks. Wel, Jason Donovan gaat toevallig, hè? Jason, ja, tuurlijk.
1: Een veilig voor achter de keukengordijn.
0: Too many broken hearts in the world. Nee, we zitten met een probleem. Ons koffiemachine is stuk. Wim de G heeft er een beetje tegenaan zitten drappen, maar het helpt niet. Dus.

0: Ja, was dat maar waar.
1: Niet dan van mij.
0: Flauw hoor.
2: Hey koffie. Had ik dan maar een thermoskannetje van huis meegenomen. Natuurlijk met melk en suiker, hè? Met zwarte goud koffie. Mocht jij op dit moment wel aan de koffie wezen, gefeliciteerd. Het is jou wel gelukt. Je hoort de muziek van Verona, Harry van Meegel onder andere. En, dat is Kilo Utrecht Tango.
3: Sexy.
2: Als veilig achter de keukengordijnen. En Kelly Marie met Feels Like I'm in Love. Terug naar 1974. Hier is George McGuay, geschreven door

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: begint best een beetje warm te krijgen. Wim, kan er nog een patrijspoortje open vandaag? Heerlijk. Ach, dat lucht op, hoor. Nou. Zo, zeewindje. Zeebriesje. Zo, zo.
1: Lekker toch?
0: Platrink klinkt trouwens ook lekker op de middengolf. Ik zet in het verleden altijd de middengolf ook nog vaak aan om te horen of de onweer op komst was. Ken je dat waarschijnlijk? Kraken, joh, dat ding! Nou, dan was die bui wel dichtbij. Dan kon je die keulen horen donderen. Het was het thema uit de film Shaft. John Shaft was de zwarte inspecteur. Zeer populair begin jaren 70.

moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Zwemmen in de stille oceaan. Ja, verzin hem maar. Verzin hem maar. Leuk, hè? Erik Meesie. In zijn beginjaren, 1983. Ik heb nog zoveel te doen.

0: Een gezegde luidt. Een gezegde luidt.
1: Ja.
0: Wat je ver haalt, is lekker.
1: Is lekker.
0: Nou ja, goed. Japanners zullen het weg, hoor. Japanese boy, het was Annika en zij maakte de plaat ook in de jaren 80, de jaren van weleer. En we hebben er nog veel meer. Goed nieuws trouwens, het koffieapparaat is gerepareerd door Wim. Het bleek een kalkprobleem te wezen en geen zeewater.

En ineens is het oké en dan zing je vanzelf. Yo ho ho yo ho ho ho ho ho me. Rock your world. Yo ho ho ho. Nou goed, dat deuntje blijft hier de hele dag in je hoofd hangen hoor. Weeks and Company. Eén van de laatste in de middel van de roadshow voor vandaag. Dat zal ik je wel vertellen. Zometeen nog veel meer lekkere shows op jouw radio. Ook via de middengolf, FM Mons. En via het wereldwijde web. Blijf lekker luisteren. We zijn de wereldwijd. En wij, tuurlijk, we zijn er morgen weer. Wow.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje. De Muziekfabriek. Ga er lekker voor zitten. Wees relaxed, ontspan een beetje. En laat al die heerlijke deuntjes over je heen komen. We hebben natuurlijk ook onze vaste items. En heel veel muziek, waaronder die van de Radio Killers. Don't let the music end. En dat lijkt me een zeer goed uitgangspunt.

0: Het is wederom jouw feestje hier in de muziekfabriek.
1: De muziekfabriek.
0: Dus laat je in het restant van dit uur lekker verrassen. Hè? Kan mij het allemaal schelen. Ik laat het gewoon lekker allemaal gebeuren. We hadden drie liedjes achter elkaar. Als eerste de Radio Killers. Don't Let The Music End. Zijn we zeker niet van plan. In het midden zat UB40, Food For Thought. En als laatste dat liedje uit de film Saturday Night Fever van Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Al je reacties op en aanmerkingen zijn van harte welkom. Ga maar weer voor zitten, want hier komt hij weer, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
0: Ik moet het toegeven, ik ben net zo benieuwd als jij, hoor. Ik ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We stoppen even bij het jaar 1993.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: We hebben dit keer te maken met twee mooie luisterliedjes. Allereerst de grote hit, die is van René Klein met Mr. Blue. René Klein werd geboren in Den Haag op 8 september 1962 en is overleden op 5 september 1993. René was een Nederlandse zanger en fotomodel. Hij maakte in de jaren 80 deel uit van de boyband Fridge, die later werd omgedoopt tot Bam to Bam Bam, die in 1989 meededen aan de voorrondes van het Nationale Songfestival. Hij raakte bij het grote publiek bekend toen hij op 28 november 1992 te gast was in het televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw. Klein vertelde in die uitzending openhartig over zijn ziekte AIDS. Aan het einde van de uitzending zong Klein het liedje Mr. Blue, oorspronkelijk gecomponeerd en gezongen door Yazoo. Niet voor later kwam Mr. Blue op single uit met Candy Dulfo op saxofoon, die de nummer 1 positie in de Nederlandse hitparades haalde. Het werd ook de best verkochte single van 1993. Het nummer Mr. Blue stond die week op een eerste plaats, net als een week eerder. Het nummer stond toen al 8 weken in de hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: Die is van Michael Jackson met Give In To Me. Het nummer ging die week op zijn retour en zakte naar een 35e plaats en kwam van nummertje 17. Michael Jackson stond toen 10 weken in de hitlijst. Michael Joseph Jackson overleed in Los Angeles op 25 juni 2009. Nog altijd is hij de king of pop en behoort hij tot een van de succesvolste artiesten van de 20e eeuw. We gaan terug naar 8 mei, oftewel week 19 van het jaar 1993.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

De grote en de kleinheid. Die kleinheid toch ook het meesterwerkje hoor. Give in to me van Michael Jackson. En wat mij in het bijzonder opviel aan dit nummer is de gitaarsolo. Want de stevige gitaarsolo's die zijn bij Michael Jackson in zijn nummers heel ver te zoeken. Maar in dit nummer was hij zeker aanwezig. En die grote hit die was van René Klein en Mr. Blue. Misschien heb je ook een grote en een kleine hit in je hoofd zitten. Nou, je mag hem doormailen hoor. www.ronvandersteen.nl Dus even kijken, je hebt nog van mij te goed. Strakjes de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En ik zie tot mijn verbazing dat die zeer verrassend zijn. Wederom drie liedjes op rij voor je klaarstaan en die ga ik met plezier voor je draaien. En in het kader van solidariteit zou ik willen zeggen, we are family. Luister lekker naar die gouden ouwe van toen. Hier zijn ze, de Sister Sledge.

0: ga je straks vertellen wie het is. Ik hou het nog eventjes voor mezelf als je hier erg vindt. Maar je hebt hem vast wel herkend. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst even onze jukebox induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: We hebben te maken met een ras entertainer die geboren is in New Orleans op 7 december 1910. En al daar is overleden op 24 augustus 1978.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En ik kan je gerust zeggen, hij heeft heel wat mensen weten te amuseren. Want naast zanger was hij acteur en trompetist. Hij werd in die tijd beschouwd als de king of the swingers. Zo ging hij mee met trends in de muziek. Zo begon hij in de jaren 20 met de zevenkoppige jazzband in New Orleans stijl. In de jaren 30 speelde hij in een succesvol swingcombo. En in de jaren 50 had hij een show in de Sahara in Las Vegas. In de jaren 60 ging hij verder met een poprock go-go band. In al zijn muzikale bezigheden zag je zijn uitbundige persoonlijkheid terug. Verder speelde hij in een aantal films. Waaronder Rhythm on the Range uit 1936 samen met Bing Crosby. Ook verleende hij zijn stem aan de productie van de Disney-film Jungle Book, waarin hij de stem van King Louie insprak. Een van zijn bekendste nummers is toch wel Just a Gigolo. Op 25 juli 2010, ruim 30 jaar na zijn dood, kreeg hij een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. We laten wederom de jukebox voor je draaien en drukken onze knoppen wederom voor je in. We gaan dan ook terug naar 1958. Hier is Just a Gigolo van niemand minder dan Louie Prima.
1: Jukebox Classic.

Overduidelijk, hè? Louis Prima is gewoon helemaal prima. De Jukebox Classic uit 1958 en Just a Gigolo. Je hebt er nog eentje van me te goed. Die is goed te doen, hoor. Onder het genot van een bakkie. Luister naar Angela Groothuizen.

0: gebundeld eenheid. Solidariteit. Prachtige woorden, prachtige woorden. Angela Groothuizen en Ik hou van dit land. En laat ik nog even de twee andere liedjes met je doornemen. Dat was een zeer opvallende van Amy Winehouse. Between the Cheats. En we begonnen dit rijtje van drie met de Sister Sledge.
1: De muziekfabriek.
0: We gaan terug naar de jaren 70. Ook toen maakten ze al hele dikke hits. Luister naar Venus van Shocking Blue.

0: De jaren 90, de tropenjaren voor Tour Limited. Dit was dan ook een hele dikke hit. Nothing Like the Rain. We hebben te maken met een Britse zangeres die in Kent is geborgen op 30 juli 1958.
1: Oude lullenplaat.
0: Naast zangeres is ze muzikant, singer-songwriter en producer. Ze was 16 jaar, toen kreeg ze al een platencontract.
1: Oude lullenplaat.
0: Haar experimentele stijl en aparte zangtechniek zorgde ervoor dat ze wordt gewaardeerd door veel collega-muzikanten. Ze heeft verder een niet overdreven grote, maar wel een zeer toegewijde schare fans. Dat blijkt uit het feit dat haar platen altijd goed verkopen. Ze debuteerde in 1978 op haar 19e met Wuthering Heights. Het nummer stond in Groot-Brittannië 4 weken lang op de eerste plaats in de hitlijsten. Ze baarde overigens verder veel opzien met haar mimachtige manier van dansen. De tournee bracht haar onder meer in Carré Amsterdam. Ze heeft veel hits op haar naam staan. We noemen er een aantal: Babushka, Army Dreamers, Cloudbusting en Running Up the Hill. In 1989 verscheen haar album The Sensual World, dat haar bestverkochte album zou worden in Amerika. Naar het album The Red Shoes uit 1993 trok ze zich jarenlang terug, waar ze werkte aan haar album Ariel uit 2005. Op 18 januari 2002 verscheen ze voor het eerst sinds jaren weer op het podium, als speciale gast van David Gilmour, tijdens een concert in de Royal Festival Hall. We gaan terug naar het jaar 1986 en draaien de hit Running Up The Hill. Graag je aandacht voor Kate Bush.
1: Oude lullenplaat.

0: Kate Bush uit 1986.
1: De muziekfabriek.
0: Nog even wat nieuwsfeitjes over dat liedje. Ze behaalde een zesde positie en ze stond 11 weken in de hitlijst. Verder hadden we nog dat liedje van Shocking Blue, Venus. En natuurlijk niet te vergeten het liedje uit de jaren 90 van Tour Limited, Nothing Like the Rain. Ik heb er nog twee voor je in petto, waaronder die van Sheila en The Black Devotion met Singing in the Rain. Gevolgd door U2 als de klokken toelaat met Beautiful Day. Vergeet niet te reageren via www.ronvandesteen.nl. En daar vind je tevens alle informatie over de muziekfabriek. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
2: Hallo Ron. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

wat muziek betreft. Heel veel 2020 zie ik, maar ook 70e jaren komt voorbij. Het is hartstikke leuk. Nederlandstalig, Colinda onder andere, hè, mocht je er kennen. Een nieuwe single heeft ze uit, wanneer jij weer dicht bij me bent en zo. Maar ook Mac en Katie Kissoon en Sugar Candy Kisses.

de discoperiode. Ja. Maar dit was gewoon een hele mooie ballad van Mac en Katie Kissoen. En Sugar Candy Kisses hoorde je voorbij komen. Joep en Sandra nu met Dit is Liefde. En achteraan Colinda, wanneer jij weer dicht bij me.

We Are Scientists and Less From You. Daarvoor hoorde je Nuna en One That Got Away. Zo is het. Roxette. Crash Boom Bang is dit. Op jouw favoriete radiostation.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

als een rollator discoplaat. En Gary Holloway. Waar kennen we die? Gary Holloway? Volgens mij van de Spice Girls. Ja, It's Raining Men. Dat heeft zij ook eens een keer uitgebracht. Niet de Weather Girls, maar Gary Holloway. Nu op jouw favoriete radiozoon in Afternoon Delight. Welkom.

0: you and I. Nou,
1: dat is een stem, ja. Night People, again, uit de jaren 80. Gary Holloway uit 2001 met It's Raining Men.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Nederlandstalig sterrenkoning, dezelfde man.

Sugar Hill. Feel the way I feel. Love Countdown. Het is de Radio 97 edit. Radio 97. Ja, Radio 972. Heb ik nog gehad.

Days, 1988 had ze deze single. En het is slechts... Nou, ik denk een beetje tip-aan. Ja, ik kan niet zeggen. Ik heb er geen overzicht van. Maar ik denk dat het wel een beetje... Ja, dat is tip-aan. Ja, tip-aan. 30ste plek in de tip-aan. Hoog is nooit gekomen van G-Race. Het is wat. A Night to Remember. Los Lanos.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Back to the good old days.
2: Met Nico van der Linden.
3: Remember, remember, remember the good

onvervalste disco uit 78, kan ik me herinneren, geloof ik zoiets, hè? Bernard Edwards en Nile Rodgers waren verantwoordelijk voor de sound van Chic. Je hoorde Everybody Dance. Zo, het is weer een week voorbij. We hebben weer wat leuke plaatjes opgezocht uit de stoffige kelder, om het even zo te zeggen. Straks onderweg hoor je nog de troetelschijf van 24 februari 1973. We hebben ook nog de treiterschijf van 2 oktober 1971. En we hebben nog de alarmschijf van 26 oktober 1974. Maar we hebben nog een schijf en dat doen wij een Mi Amigo's lieveling. Kortom, hier is Maggie McNeil. 60s en 70s hits. Mi Amigo's.

0: Ezekiel Christopher Montanez. Zo heet hij voluit. Zo staat hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Los Angeles. Op 17 januari 1973. Maar wij kennen hem als Chris Montez. En The More I See You uit de jaren 60. En we zijn natuurlijk bezig met Remember the Good Old Days. En de tweede officiële was in handen van Mi Amigo's lieveling, om het even zo te zeggen. Sjoukje van het Spijker. In 1977 had ze een grote hit met deze plaat. 15 oktober om precies te zijn. Was het de lieveling en dat heette A Fools Together.
1: Remember the Good Old Days.
0: En hier is Elvis Starrest.

hoorde de ruige kant van 10cc en Silly Love Song. Nee, Silly Love moet ik eerder zeggen. Silly Love Song was een hit voor Wings en Paul McCartney natuurlijk. Ja. Nee, dit heette gewoon Silly Love. Het was de alarmschijf op 26 oktober 1974. En daarvoor had nog Alvin Stardust, een man die bekend stond door zijn leren pakje. Een soort broer van Susie Quattro. Jorge Jealous Mind, ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. Even rust in de show, maar opname 1966 geloof ik. Hier is John Rawls.

0: Jackie Lee Jones. De dame is op 8 november 1954 geboren in Chicago. Een eendagsvlieg. En daar kreeg ze trouwens ook nog wel een Grammy Award voor. Ja. Je hoorde Jackie Is In Love. En daarvoor een plaat die nogal regelmatig op begrafenissen te horen is. John Rawls. En If I Only Had Time. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig natuurlijk met...
1: De Good Old Days.
0: En hier is... Sheila and the Bee Devotion and Space.

0: En dat was hem, de treiterschijf van Radio Noordzee Internationaal. En dat gebeurde op 2 oktober 1971. White Plains, gonna miss her Mississippi. Nou, White Plains was een afsplitsing van de formatie The Flower Pot Man. Het bestaan van de band heeft geduurd een kleine 5 jaar, van 69 tot de wet 74. Ze maakte plaatjes op het Deram Records label. En regelmatig toeren ze nog wel eens in het Gouden Oude circuit. Nou, de populariteit van de Flower Pot Man ging ze dus door met de White Plains. En dat resulteerde ook nog in de grote hit When You Are a King. Zie je dat nog leren? Nou, en dit was dan de treiterschijf van 2 oktober 1971. Nogmaals, gonna miss her, Mississippi. Ik heet je van harte welkom. Onderweg voor je.
1: The Good Old Days.
0: Scott Walker.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

De trouwe radio Mi Amigos luisteraars, die kennen deze artiest wel. Deze Brian Alexander B.A. Robertson. Een plaatje wat veel gedraaid werd op radio Mi Amigo was Knocked It Off. Nou, dit was ook een grote hit voor hem. Ook eind jaren 70. Je hoorde Bang Bang. De man is geboren trouwens in Glasgow op 12 september 1956. Straks onderweg voor je nog de troetelschijf in de vorm van de Strops. Maar eerst Van Morrison, here's Crazy Love. I can hear.

0: Op 24 februari 1973 werd de plaat gebombardeerd tot de troetelschijf. Hilversum 3, troetelschijf. Je hoorde de Strops. Het fundament van de Strops bestaat uit Dave Cousins en Tony Hooper. Ze konden elkaar al vanaf hun schooltijd. En in 1973 hadden ze een heetje met Part of the Union. Daarvoor dan nog Van Morrison met A Crazy Love. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days.
1: Geheugenkraker.

Day, die is helaas niet meer onder ons. Hij stierf op 17 mei 2013. Hij komt oorspronkelijk uit Hollywood, Californië. Alan Early O'Day, zo heet hij voluit. Had een eendags vliegen met The Undercover Angel. En die hoorde je in het juist voorbij komen. Daarvoor nog een leuke plaat uit het begin van de jaren 70 van Todd Rundgren en I Saw the Light. En we hadden nog Chuck Berry en No Particular Place to Go. Nou, dat moet je niet zeggen, want ik ga luisteren. Onderweg hoor je nog straks Ever Doubt This Child en Brian Poole en Tremolo's. Die komen er nu aan.

In een periode van 71-73 hadden de heren 6 nummer 1 hits in Engeland te pakken. We hebben het over Noddy Holder, Dave Hill, Jim Lee en Don Powell, oftewel Slate. Een van de eerste successen was deze plaat, Get Down and Get With It. Ik heet je van harte welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Vandaag hebben we natuurlijk weer de speciale schijven. Bijvoorbeeld 9 oktober 1976. En dan hebben we dan de troetelschijf, de Hilson die troetelschijf. Maar ook 7 juli 1973, de treiterschijf van R&I, wel Radio Notchy International. En we hadden ook nog Veronica's alarmschijf Earth and Fire straks uit 4 september 1971. Maar zoals gebruikelijk beginnen we vandaag met Mi Amigo's Lieveling. 60's and 70's hits. Mi Amigo's Lieveling. Op 11 maart 1978 was dit Queen en Spread Your Wings.

0: Ray Barretto. Hij is geboren op 29 april 1929 in Brooklyn, New York. Hij stierf in 2006 op 17 februari in Ridgewood, New Jersey. Een bekende muzikus, vooral in de States. Een beetje gespecialiseerd in jazz en salsa. A Deeper Shade of Soul was in de eindjaren 60 een hit voor hem. En daarvoor had nog Mia Miko's Lieveling. En dat was op 11 maart 1978. Een van de laatste, mag je wel zeggen. Queen and Spread Your Wings.
1: Remember the good old days.
0: En hier is Redbone.

We noteren september, 4 september 1971. Het bandje van Journey Kaagman en de heren Koerts. Jongen, Earth and Fire. De alarm schreef toen de tijd met Storm and Thunder. Een keertje van harte welkom. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. Straks het dramatische verhaal van Ben Kramer en zijn clown. Maar eerst, Suspicious. Hier is Terry Stafford. Every

In het bevolkingsregister van Amsterdam werd hij op 17 februari 1947 ingeschreven als Bernarders Kramer. Maar wij kennen hem als gewoon Ben Kramer. Zijn grootste hit was natuurlijk deze plaat. Door de clown. En daarvoor nog Terry Stewart en Suspicious. Wat dat trouwens nog een grote hit was voor de ene Elvis Presley. Wie kent hem niet? En dit vind ik persoonlijk een van de mooiste platen van Tennessee. Hier is I'm Mandy Flyman.

0: Live and Let Die.
1: Je hoorde Paul McCartney in de Wings. En die plaat werd op 7 juli 1973 gebombardeerd tot Radio Noordzee, treiterscheef. En daarvoor Chance is E, volgens mij een van de mooiste platen die ze gemaakt hebben naar I'm Not In Love. Je hoorde I'm Mandy Flymie. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Straks muziek van Patrick Juvet en ook nog de Steve Miller Band. Maar eerst een opname die ook tot hit werd gescoord door de Turtles. Maar dit is de uitvoering van The Birds. Hier is You Showed Me.

Patrick Juve. Hij kwam uit de Zwitserse Montreux. Geboren op 21 augustus 1950. Zijn eerste grote hit was La Musica in 1972. Dat is wat Nederland en België betreft gewoon voorbij gegaan. De ontdekking kwam pas ergens in eind jaren 70, 78 of zoiets. Met hits als Got a Feeling en de plaat die we net draaiden. I Love America. Kindje, van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Met straks natuurlijk de troetelschijf in de vorm van Philip Coot & Tate. Maar eerst de Steve Miller Band. Hier is Swingtown.

0: En dat was hem op 9 oktober 1976. Die prachtige opname van Philip Cooten Tate. En je hoorde Oceans Away. En daarvoor nog de Steve Miller Band met Swingtown. We zijn een klein beetje de finale ingedoken. Straks gaan we even lekker dansen met Patrick Hernandez en Born to be Alive. Maar eerst een opname die wij kennen als My Way van Frank Sinatra. Onder andere, zeg ik dan maar weer. Maar het originele is eigenlijk van Claude François. En dat heet het Comme à l'habitude.
1: Remember the good old days.

In de Country Dance Classic, Jure Patrick Hernandez, Born to be Alive. En dan ervoor nog Claude François uit de jaren 60. Het zit erop voor vandaag. Straks een heel klein stukje, misschien wel van The Creations met The Painter Man. Maar eerst I Know I'm Losing You van Rod Stewart. Heel graag tot volgende week. Hoi!

the air.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: Time Lover met een nummer dat bewijst dat sommige liefdes, tja, blijkbaar ook in shiften kunnen werken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Maar hier bij ons hoef je niet te kiezen, want wij gaan fulltime voor de beste muziek. Welkom bij de Muzikale Parels, jouw wekelijkse duik in de mooiste hits, de vergeten klassiekers en de tijdloze favorieten uit de vorige eeuw. Het wordt alweer genieten van begin tot einde. Zometeen de Kings uit 1966 met Dedicated Flowers of Fashion. Maar eerst de slow aller tijden uit 1971. Meerdere keren gebruikt als openingsnummer voor een trouw. Dit is Peter Maffay en Doe.

0: Dedicated Flowers of Fashion met de Kings uit de Golden 60s. En nu heb ik alweer een vinylplaatje op onze platendraaier gelegd.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 3 juni 1972. Mauden McNeil met Hello A. Deze single stond 6 weken op nummer 1. Duo scoorde eerder al een hit met How Do You Do. Deze Hello A verscheen op het album Hello and Thank You. Ook internationaal kende het nummer succes. In de Verenigde Staten werd Hey You Love gekozen als opvolger. Interne spanningen tekenden het duo. Toch bleef Hello A een publieksfavoriet. Het nummer behoort tot hun bekendste hits.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Maar hij laat een mooie legacy achter op muzikaal gebied. Dit was Auberge. We gaan richting de zomer van 2026. En dan halen we die zomerse plaatjes boven. Dit is er eentje welke ik gevonden heb in de onderste regionen van de hitlijsten van 1984. The People from Ibiza. Het werd gezongen in de tijd door Sandy Martin.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Fugees werd in 1990 opgericht en bestond uit Wyclef Jean, Lauryn Hill en Praz Michel, de neef van Wyclef. Alle drie vluchtelingen uit Haiti, vandaar ook de groepsnaam. Ze opereerden ook binnen een collectief van rappers genaamd Refugee Camp. Onder leiding van Kool en de gangproducer Ronald Bell werd in 1994 hun debuutalbum Blunted on Reality opgenomen. Maar de doorbraak komt er 2 jaar later met het album The Score, dat tevens uitgroeit tot zeg maar één van de best verkochte hip-hop-albums aller tijden. Alleen in 2021 al waren er meer dan 22 miljoen exemplaren van verkocht. Iets wat geen enkele hip-hopgroep beter deed. De singles Fuji, La en vooral de nummer 1 hit Killing Me Softly With His Song forceerden uiteindelijk de wereldwijde doorbraak. Fuji, La werd eind 1995 al op single uitgebracht. Onder andere Ramsey Lewis en Tina Marie worden gesampled. Fuji, La is vooral een grote hit in de UK, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Nederland en Wallonië, terwijl het in de States niet verder kwam dan nummer 29.

Mooie hitstory was dat van Christophe Van Dam met het verhaal over de Fugees en Fugila. Je luistert naar de muzikale parels elke week op je favoriete radio met straks nog een one hit wonder. We hebben ook een vergeten parel, maar eerst gaan we nog eens naar de 60s en dat doen we met Roy Orbison.

0: Dat was 1980. Cliff Richard en Carrie.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1998 met Imani Coppola. Dat is het nichtje van de filmregisseur Francis Ford Coppola. Scoorde een opvallende hit met Legend of a Call Girl. Het psychedelische popnummer bevat een sample uit Sunshine Superman van Donovan en verschijnt op haar debuutalbum Chupacabra. De song haalt de top 40 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en krijgt veel MTV airplay dankzij de opvallende videoclip. In Vlaanderen en Nederland blijft het bij een bescheiden notering. Ondanks latere samenwerkingen blijft dit haar enige grote internationale hit.
1: Een one-hit wonder.

nummer dat je even doet wegdromen naar een wereld waar alles net iets mooier en zachter lijkt. Dat is typisch de Frank Boeijengroep. Gevoelig, herkenbaar en recht uit het hart. Welkom in Utopia. The More I See You, dat werd al ingezongen in 1945 door Dick Hames. En dat nummer dat komt uit de film Diamond Horse Who en groeide nadien uit tot een echte klassieker die door heel wat artiesten werd gecoverd. Onder andere Chris Montez in de jaren 60. Maar dit is de 70s versie van...

Peter Allen zijn grote hit was I Go To Rio, maar dit was een covertje van een plaat uit 1945 en misschien ook beter gekend onder de versie van Chris Montez in de jaren 60. The More I See You. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van De Muzikale Parels. En vandaag besluiten we met deze plaat van Stephen Tintin Duffy en Icing on a Cake. Graag tot volgende week.

Cause only music survives. Cause only music survives.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
4: Hallo friends.
5: Beste vrienden, hier ben ik weer.
6: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
7: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
8: Zijn we klaar voor jongens? Ja, we zijn klaar.
9: Ja, wat een
8: gezellig.
10: Send me the...
11: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dan is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dat denk ik.
6: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
7: Godzakken, ik mag eindelijk.
8: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
9: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter.
10: Jussie, ouwe gozer.
11: En lieve mensen, hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de enige echte. Natuurlijk de Goud en Fout Show Radio. Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Heerlijke 2 uur lang. Allemaal maar beste en lekkere muziek. Met natuurlijk de beste gouden ouwe. Maar ook een paar lekkere foute knalletjes zitten er weer in. We gaan even vooruitkijken naar het WK voetbal. En we hebben natuurlijk weer een paar leuke interviews. En niet te vergeten in deze aflevering de special rondom Frank en Mirella. Iconen in de Nederlandse muziek. We hebben het al een paar weken geleden aangekondigd. We hebben de uitzending even uitgesteld van het interview met Frank en de special. Vanwege het plotseling overlijden van Guy, de echtgenoot van Marianne Berger. En Marianne was natuurlijk jarenlang ook Mirella, vooral in de jaren 80 bij Frank en Mirella. We hebben uit piëteit hebben we besloten om dat special gebeuren even te verplaatsen naar deze week. Dus die komt straks voorbij in het 2 uur, de Frank en Mirella special. We gaan gauw van start met de muziek en dat gaan we doen met onze fantastische schijf van deze week. Pas geleden was hij nog bij ons te gast, Harry Vermeegen. Hij heeft een single opgenomen samen met Stef Eckel. Wij zijn Oranje. Hier is de fantastische schijf in deze week van Oranje Party Radio. Hier komt hij hoor, onze eigen Harry Vermeegen en Stef Eckel.
12: Hallo, ik ben Harry Vermeegen en ik luister natuurlijk ook naar Jos Netten.
13: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
13: Nieuw.

Mijn naam is Yves Berends en ook ik luister natuurlijk naar de Jos Netter Goud en Fout Show. Elke

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, Lumens, jullie weten, ik hou altijd van bijzondere liedjes in ons programma. Niet alleen maar van ik hou van jou en blijf je trouwen en oh, wat is het mooi weer buiten. Nee, ik wil altijd graag ook bijzondere liedjes hebben. Ook met een bijzondere tekst of een bijzondere titel. Nou, ik heb nu beide, dames en heren, want als de titel is Zonder jou zou alles anders zijn. Ja, dames en heren, dan krijg ik toch meteen hele warme gevoelens. Want dan denk ik, dat is het toch uiteindelijk waar het allemaal om draait. En ja, ze zingt dat niet voor niks, dames en heren. Want het leven is niet altijd alleen maar lachen en leuke dingen. Er gebeuren ook andere dingen in het leven van mensen. En iemand die erover mee kan praten en daarom dit liedje heeft uitgebracht, is Kimberly Hennepman. Ik zeg hallo, Kimberly.
7: Hey, hallo allemaal.
6: Ja, het is inderdaad een liedje met een bijzondere gedachte erachter. Het is niet zomaar even een liedje wat je hebt uitgevoerd.
7: Nee, zeker. Het is niet zomaar een liedje, want in eerste instantie wist ik ook helemaal niet dat ik een nummer ging uitbrengen. Mijn man is heel erg ziek geweest afgelopen jaar.
6: Ja.
7: En heel veel zorgen heeft hij ook nodig gehad. En ik denk dat een maand of 3 geleden was. Toen zei hij van, kom, moet je even luisteren. Ik heb wat voor je. Nou, dus ik luister. Ik zeg, wat een leuk liedje is dit. Hij zegt, ja, die is voor jou. Omdat je zo goed voor me zorgt.
6: Kijk.
7: Hij zegt, dat heb ik samen met Jeroen Dirksen. Jeroen Dirksen is dus al ruim 10 jaar, denk ik, zo'n beetje mijn vaste producer. En ja, dit hebben ze samen opgezet, dit nummer, qua tekst en muziek. En ze weten dat ik van vrolijk hou, moet niet echt zwaar zijn. Maar wel een hele mooie tekst, maar toch niet al te zwaar en gewoon lekker vrolijk weer.
6: Ja.
7: En toen mocht ik zomaar naar de studio,
6: net over
7: in Duitsland.
6: Ja.
7: En toen mocht ik het nummer opnemen en... Met dit als resultaat.
6: Ja, nou, het is een heel hartstikke mooi resultaat. Want het is inderdaad een, zoals je dat dan noemt, een veel bewogen jaar wat je achter de rug hebt samen met je man. En het leven stond even in het teken van het verzorgen in deze keer. Dan niet verzorgen van muziek en optredens, maar het verzorgen van jouw man. En dat heb je dus meer dan goed gedaan als je zo'n bijzonder cadeau eigenlijk krijgt.
7: Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat ik al zo snel dan weer een nieuwe single zou hebben.
6: Nee.
7: Ik dacht van, nou, dat duurde wel even. Maar ja, het was wel heel wat bijzonder was dat.
6: Je hebt natuurlijk vorig jaar wel een paar nummers uitgebracht. Maar we moesten er even op wachten. Hè? En iedereen snapt natuurlijk ook waarom. Dat je op dit moment wel iets anders aan je hoofd had dan naar de studio gaan en een plaat op te nemen. En het leuke is ook, je treedt niet alleen in Nederland op, maar ook in Duitsland, dames en heren. In Duitsland, jawohl. Mijn naam moet wel. Jawohl. En met veel vergnügen ook. Hè? Want zeer succesvol, mag ik ook wel zeggen. Hè? Zoals Otto Lagerfeld zou zeggen. Heel bijzonder succesvol ook in Duitsland. Hè?
7: Ja, ik heb heel veel gezongen in hotels, zeg maar, van Nederlandse gasten. En dat was altijd een en al feest was dat natuurlijk ook. Oktober dan, Oktoberfest. Helaas, door de bijzonderheden moesten we terug naar Nederland. De laatste half jaar heb ik eigenlijk niet meer gezongen in Duitsland. Maar ik hoop gewoon straks weer de goede kant op gaat. En dat we die kant ook weer op kunnen gaan.
6: Ja, nou, misschien dat je hem ook wel in het Duits kunt doen. Hè? Want ja, je hebt hem nou toch, hè? De band heb je toch. Misschien kun je hem ook wel in het Duits. Die viele Spaß machen. Nee.
7: Laten we het Duits doen. Engels.
6: Ohne dich würde alles anders zijn. Hè? Zo zal ik even schud ik hem even uit de mouw zo. Hè? Van,
7: hoe zeg je dat in het Duits?
6: Ohne dich würde alles anders zijn.
7: Zoiets, ja.
6: Nou, zoiets ongeveer, hè, zeg maar. Hè. Ja, zeer goed natuurlijk. Hè. Ik heb me goed opgelet op school. Hè. Jawohl. Ik heb me een beetje opgelet op school, hè, want dat is toch wel handig. Hè. Je een beetje Duits kan als je naar Duitsland boodschappen gaat doen en zo. Hè. Dan zou het wel een beetje moeilijk natuurlijk. Hè.
7: Ook dat nog.
6: Hè. Hey Kimberly, ik denk dat dit liedje voor jou weer een hele hoop deuren die misschien even op een beetje dicht waren, doordat je er even andere dingen aan je hoofd had dan zingen, dat die deuren weer wagenwijd open gaan. Iedereen zei, oh, wat een lekker energiek, lekker plaatje. En wat een liedje wat echt goed bij jou past en wat dan ook met een bijzondere tekst ook meteen binnenkomt en mensen die zeggen, nou, dat vind ik nou nog eens leuk. Een nieuwe single van Kimberly en dan ook nog eens een keer met zulk bijzonder verhaal.
7: Ja, zeker. En hij is gewoon nogmaals lekker vrolijk is hij. En iedereen is er toch wel lekker goed positief onder. Ondanks dat de markt natuurlijk heel groot is op het moment.
6: Ja.
7: Komt heel veel nieuwe nummers komen eruit. En Nou, dan ben ik toch wel een beetje trots dat Kimberly hier er toch tussen staat.
6: Zo is het. En wij zijn heel trots dat we jou in de show hebben met dit bijzondere liedje. Want wat ik al in het begin van het interview zei, ik wil graag bijzondere liedjes in mijn programma hebben. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om de Django Wagners en de René Schuurmansen in het programma te hebben. Maar dit vind ik een liedje wat zo bijzonder is dat het heel goed past in zowel de Gouden Fout Show als mijn andere programma Oranje Party. En gaat het allemaal goed met je man Kimberly?
7: Het gaat weer de goede kant op.
6: Het gaat
7: de goede kant op. We houden het lekker positief. De optredens komen er weer een beetje aan. Afgelopen jaar natuurlijk weinig kunnen optreden. Maar ik heb in ieder geval weer minder zorg nodig. Dus ik kan ook weer wat meer.
6: Nou, dat is goed om te horen. Ja. Mooi eind van het interview. En we gaan nu het luisteren naar het liedje. En jullie kunnen hem allemaal natuurlijk in je favoriete lijst zetten. Want je kunt hem overal vinden. Zet hem lekker in je lijstje. En wil je meer weten over Kimberly? Ga dan even naar de site van Rood Hit Blauw. Naar de artists pagina. En dan kom je alles te weten over Kimberly. Want ze komt ook graag jullie feest verblijden. Met haar vrolijke muziek en leuke liedjes. En ook dit bijzondere
7: liedje. Even tussendoor.
6: Ja.
7: Heb je trouwens al naar de clip gekeken? Want natuurlijk. Erik Bachhuis ken je natuurlijk
6: wel. Ik wou even de clip even erbij
7: halen. Ja, wel even zeggen met zijn mooie vrolijke kop erop.
6: Ja, onze Erik Bachhuis. Ik heb nog op Erik Bachhuis zijn bruiloft gedraaid, een aantal jaren geleden. Dus,
7: kijk aan, dus je kent hem gewoon.
6: Ja, hartstikke toffe gozer met een leuke stem, een leuke vent. En Monique ook erbij, hartstikke leuk.
7: Ja.
6: Hey, luister, we gaan hem gauw draaien op de radio, want mensen zitten natuurlijk met spanning bij de radio van wat gaat er gebeuren. Als jij hem lekker wilt aankondigen, Kimberly, knal ik hem de radio op.
7: Nou, super lief. Hey, super bedankt voor al je support en heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Zonder Jou. Zou alles anders zijn.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou, het is er weer tijd voor in ons programma. We gaan weer eens even bellen met een man die ons een liedje heeft gebracht, dames en heren. Ja, je luistert nu naar de Goud en Fout Show. Wij proberen ook altijd een beetje een lach op jullie gezicht te brengen met lekkere, vrolijke muziek. Af en toe ook een liedje met een wat serieuzere tekst, hè, met een mooi verhaal eraan vast. Maar altijd met het doel om jullie vrolijk te laten luisteren naar ons programma. En een, ja, het volgende liedje is ook weer zoiets, zo'n leuk liedje, zeg maar, van een man die al vaker bij ons te gast hebben gehad in de show. En ja, ons elke keer verrast met heerlijke mooie liedjes. Hij heeft een liedje uitgebracht bij Bronx Music. En dan denk je, Bronkhorst, inderdaad, dames en heren. En daar hebben we heel veel leuke liedjes al van artiesten die daar opgenomen hebben. En onder het management en label van Nina Smit zitten en Raquel Bronkhorst. Hebben wij al een telefoon gehad. En de volgende man is er ook weer zo eentje. Hij klapt er werkelijk tegenaan met deze nieuwe single. En hij brengt ons allemaal een gouden lach op ons gezicht. De man met een hele bijzondere naam, Kelsey Verbrugge. Hallo Kelsey.
7: Een hele goede avond.
6: Hey, welkom in de show. Ja, we vorige keer hebben het al uitvoerig gehad over jouw bijzondere achternaam en waar dat de link naartoe ligt. Maar jij doet het op eigen kracht. Jij bent op eigen kracht lekker bezig om mooie liedjes te maken, om te bouwen aan jouw fanbase en aan de mensen die jou hebben leren kennen door het vorige liedjes, maar ook bijvoorbeeld door het regionaal songfestival en allerlei activiteiten die je doet. Je bent keihard bezig om te werken aan jouw eigen carrière, want dat is natuurlijk altijd heel makkelijk en dat staat ook in het persbericht natuurlijk weer, dat jouw oud-oom Willy Alberti is, want dat is de broer van jouw opa, hè? Opa Theo.
7: Ja, klopt.
6: Dus dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja, maar we hebben het vorige keer ook over gehad. Heel bewust voor gekozen om ook de naam Verbrugge te gebruiken. Want Willeke heet natuurlijk, Willeke Alberti heet eigenlijk ook Verbrugge met haar achternaam. Dat is ook logisch natuurlijk. Maar een hele bijzondere muzikale familie. Maar ik vind het mooi. En dat doe jij hartstikke goed. En dat doet ook de broer van Mart Hoogkamer. Die treedt ook op onder zijn eigen naam. Heeft ook niet de naam Hoogkamer eraan vastgeplakt. Maar wil op eigen kracht laten zien. Hey, oké. Ik kom toevallig uit een muzikale familie. En ja, die kunnen allemaal non-de-juice goed zingen. Zijn allemaal hele goede performers. Maar ik ben ik. En ik wil met mijn eigen kracht, op eigen kracht wil ik laten zien wat ik kan.
7: Nou, dat verwoord je helemaal goed.
6: Ja, toch? Ja, zo is het toch ook. Ik bedoel, natuurlijk heb je DNA in je van muziek van hier tot Tokio en weer terug. Maar je moet het dan toch maar doen. Jij bent degene die uiteindelijk het liedje moet inzingen, die op de bühne moet staan. En maar op de bühne staat om mensen te laten genieten van jouw stemgeluid. Ja, dat moet je dan toch maar zelf voor elkaar brengen. Ik vind het mooi dat jij die weg hebt gekozen.
7: Nou, ik ben ook blij dat je dat zegt, want het is wel een beetje dat de mensen soms denken dat je een kruiwagen hebt, omdat je daar een familie van bent.
6: Ja.
7: Maar ja, je moet wel inderdaad alles zelf doen. En ik heb ook bewust niet voor de artiestennaam Alberti gekozen, omdat je dan, ik denk, een soort verwachtingspatroon gaat creëren. En als je dat niet echt waar kan maken, ja, dan moet je daar gewoon ver vanaf blijven. En gewoon met je eigen naam lekker doorgaan.
6: Zo is het. Ik denk in jouw kwestie, in jouw geval is het niet kunnen waarmaken, want ik denk wel dat je dat hartstikke goed waarmaakt, maar dat je juist op eigen kracht wilt laten zien van hey, dit ben ik en dit ben ik en zo wil ik liedjes maken en zo wil ik me presenteren. Want dan heb je ook echt je eigen pad wat je aan de eigen weg aan het timmeren bent.
7: Ja, nou ja, dat is ook zo.
6: Kijk, en dit is al hartstikke moeilijk genoeg, hè? Want er zijn naast jou nog 500.000 zangers meer die elke keer opstaan, die allemaal goed kunnen zingen, maar die allemaal net dat beetje meer wat jij wel hebt in jouw liedjes, misschien ook inderdaad door je DNA, maar ook door jouw wilskracht en door jouw enthousiasme en eigen kwaliteiten, springen eruit en weet je elke keer toch weer ons te verrassen met mooie liedjes.
7: Nou ja, het is ook wat je zegt. Er komen er steeds meer bij en er komen steeds meer liedjes worden eruit gebracht. En dan moet je gewoon kijken of je een beetje kan verschillen van de rest. Dat je zo op die manier opvalt.
6: Kijk, weet je wat is er? Toen ik veel jonger was, dan kwam er iemand met een liedje uit. Uit jouw plaats of stad of uit de buurt die met een liedje uitkwam. Dat was uniek en die bracht een singeltje uit. Jongen, zeg, daar moest ook heel veel voor gedaan worden. Hè? Platenmaatschappij en liedje moest geperst worden. Maar ja, tegenwoordig Heel veel mensen die kruipen op zolder en die hebben een tairosje of die kopen een muziekprogrammaatje en die kunnen een liedje inzingen en autotune erop. En jongen, het klinkt alsof het Elvis Presley zelf zijn. Maar dan moet het in het echt ook nog gebeuren. En bij jou is juist het mooie. Je hebt en een mooi team om je heen verzameld, maar je hebt ook dat stemgeluid, dat warme, herkenbare stemgeluid wat bij jou hoort, wat ook bij jou hoort en waarmee je werkt zeg maar aan je carrière.
7: Ja, daarom zitten we ook altijd in de studio met het idee van, nou, we willen zoveel mogelijk liedjes maken wat goed bij jezelf past en dicht bij jezelf. Want dan kan je het live ook altijd goed performen, zeg maar. Je kan wel in de studio heel goed zijn en alles laten verdraaien, maar als alles gewoon puur en echt is, ja, dan is dat live ook altijd hetzelfde.
6: Ja, nou ja, kijk, waar we het net even over hadden, was dan een neef van jou, denk ik, Dennis Alberti, die heeft wel gekozen voor de achternaam ook. Ja, dat heeft hem. Ik heb hem verschillende keren mogen interviewen, ook toen hij in dat trio zat met de zoon van Nico Haak en met Pierre. Ja, dat was
7: Legends.
6: Ja, dat was natuurlijk hartstikke moeilijk, want je hebt dan al meteen ook die achternaam, wat Kees Haak natuurlijk ook heeft, en die nou in Duitsland ook flink aan de weg timmert, waar iedereen nog praat over die man met dat rieten hoedje, zijn vader Nico Haak. Ja, kijk, dan heb je natuurlijk, wat je al zei, een bepaald verwachtingspatroon, of dan manoeuvreer je eigenlijk in een moeilijkere positie, en jij kunt nou gewoon vrijuit gewoon doen wat je wilt, en als ze dan zeggen, wow, hartstikke goed man, kei leuk, en ze komen dan erachter van, hé, verrek, hij komt uit een bekende familie, dan is het alleen maar leuker.
7: Ja, dat was ook een beetje mijn insteek. Hè. Het komt toch altijd wel een keer uit. Maar kijk, ik ben er toch familie van, dus het zal altijd zo blijven. Ik wil wel gewoon mijn eigen weg bewandelen.
6: Ja, ja. En zo ben je keihard bezig met een mooi team om je heen. Met de bronkjes, hè, om aan te bouwen aan jouw carrière. Volgens mij, ik weet niet of jij was op een van de andere artiesten die ook bij hun plaat uitbracht. Die zaten toevallig ook aan tafel met meneer Van den Bronckhorst in die tijd. En die ook aangaven van, je moet iets hebben waardoor je opvalt. En of je dan Pietje of Jansen of Klaasje heet met je achternaam, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want je moet het gewoon maar doen. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En je hebt zo'n fantastisch mooi liedje uitgebracht nu weer. Debuutsingle met jou alleen hadden we jou ook in de show. En nu met deze weer. Ja jongen, het is gewoon weer heerlijk. En het tovert bij mij in ieder geval in de Goud en Fout Show een gouden lach op mijn gezicht. En een plaat waarvan ik zeg van, nou, die gaan we eens echt flink in de picture zetten.
7: Nou, daar ben ik in ieder geval heel blij mee om te horen.
6: Ja, nou, dus dat gaan we bij deze doen. We gaan hem lekker draaien op de radio. Ik zou zeggen, namens de hele redactie en namens ons programma, blijf heel veel van die mooie liedjes maken. En blijf dat gewoon lekker doen. We blijven jou lekker op de voet volgen. En zodra er over een tijdje weer iets nieuws uitkomt, dan horen we jou graag weer in de show. Maar nu, tijd voor de Gouden Lach in de Goud en Fout Show Radio. Blijf lekker luisteren. De man met het geweldige stemgeluid die met zijn debuutsingle al bij ons te gast was met jou alleen. En nu weer op de radio. En blijf lekker luisteren. Zet die lijst in je, dit liedje in je playlist. Zet hem in je favoriete lijst. Want wat een heerlijk liedje is dit. En laten we die man lekker extra een boost geven. Nou, genoeg geluld zou ik zeggen. We gaan lekker draaien op de radio. Kondig hem lekker aan, jongen. En ik slinger hem vol gas de radio op.
7: Nou, hartstikke bedankt, jongens. Dit is mijn nieuwe single, Gouden Lach.

Tot ziens natuurlijk hier weer in de Gouden Fout Show, de hit medley van de Gypsy Kings. En laten we hopen dat het weer onze Gypsy Kings gevoel terug gaat geven de komende weken. Dat we lekker weer hebben weer en lekker kunnen genieten ook van heel veel zomerse muziek. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Frank Ferrari medley. Want het is alweer een jaar geleden dat Frank Ferrari ons kwam te ontvallen. We hebben nog een mooi berichtje erover gezien op Facebook van Jack van Raamsdonk, die natuurlijk heel goed bevriend was met Frank Ferrari. Nou, we zijn zometeen terug in het tweede uurtje, alweer tweede gedeelte van dit Radio Feuilleton, met natuurlijk de Frank en Mirella medley. Maar voordat het zover is, gaan we nog even één keertje lekker terug in de tijd. En dat gaan we doen met Ryan Paris en La Dolce Vita.

0: straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Nette op de radio.
2: Hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Jolie mensen, een man die niet mag ontbreken in ons programma natuurlijk als hij een nieuwe single uit heeft, is natuurlijk de man die we nu onder de knop hebben, die ook bijna elke aflevering van onze show aan het einde voorbij hoort komen. Als het afscheidsliedje voorbij komt in ons programma, weer af en toe een beetje af te wisselen, maar Johnny heeft wel natuurlijk de voorkeur bij ons en van de redactie ook. Hij heeft een nieuwe single uit met de titel Jij bent anders dan de rest. Nou, ik hoop niet dat het erbij slaat. Ja, in goede zin dan. We gaan bellen met Johnny Valentino. Hallo Johnny.
4: Hallo Jos, nou gezellig dat ik er weer bij ben.
5: Ja, ik vind het ook gezellig dat je er weer bij bent. En ik denk, moet
4: altijd weer een feestje om je even te spreken.
5: Ja, maar ja, het is ook altijd een feestje om jou te spreken. Want dat betekent dat je weer een heerlijke nieuwe single uit hebt. En dat heb je nu weer gedaan. En dat niet alleen, dames en heren. Maar ik zou thuis ook straks na afloop van deze aflevering ook eens even gaan kijken op YouTube, dames en heren, naar de videoclip die hij opgenomen heeft. Met allerlei leuke dansers erin, dames en heren. Van de Salsa Beat uit Spijkenisse. Salsa Beat, moet ik zeggen, uit Spijkenisse. Ja. Want ja, wij zijn zelf, wij laten ze liever dansen, Johnny. Hè? Dus wij laten ze liever dansen en laten we dan anderen gewoon dat even lekker invullen. Net zoals jij het ook in de video
4: hebt gedaan. Ja, absoluut. Als de mensen de clip zien, dan zien ze die oude Johnny toch ook nog lekker bewegen op de
5: Johnny
4: oude
5: dag. Heel. Ja.
4: Ah, ja, dat vind ik toch altijd wel leuk. Lekker een beetje gek doen.
5: Ja, maar dat hangt ook een beetje vast aan ons. Hè? Wij zijn het type... mensen die op pad zijn als wij onze shows in het land, dan staan we niet. Ik zeg altijd maar zo, ik ben geen discjockey die als een dode lul achter mijn tafeltje staat en schuifje open, schuifje dicht.
4: Nee,
5: wij zijn de entertainers uit het muziekgebeuren. Nou, dat ben jij natuurlijk ook, want ja, alle vakantieparken van Nederland, behalve die van Gilles, ja, die zijn toch dicht.
4: Ja,

0: een feestje willen doen, of even dit willen doen, of even dat willen doen. Genieten van het leven. En dat is ook het motto van Johnny Valentino. Geniet zolang het kan, want ja, als het dadelijk niet meer kan, dan heb je er spijt van.
1: Ja, en nou, dat ruimt ook nog eens even. Hè. Hartstikke mooi.
0: Ja, ik schrik er gewoon zelf
1: ja,
0: van.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik zie gewoon, ik hoor gewoon jou even. Hoppatee, dames en heren. En ik moet ook even zeggen, natuurlijk ook niet heel onbelangrijk in dit verhaal. De man die de videoclip heeft gemaakt. Jaap van Dirden natuurlijk, die weer een speelfilm heeft afgeleverd met Johnny Valentino. En natuurlijk jouw andere deel van het team, Olaf Hesselmans en Laurens van Wessel, de man die we allemaal kennen. Achter Frans Bauer en zoveel andere artiesten.
0: Absoluut,
1: jij hebt een mooi team om je heen verzameld en elke keer weet je ons toch weer te verrassen met een bijzondere clip en een bijzonder lekker liedje.
0: Ja, de vorige was een soort Nederlandstalige Amerikanen en ik heb nou zo'n Nederlandstalige merengue plaat gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, hij wordt ontzettend goed ontvangen. Door zowel de grote als de kleine omroepen. En ik vind de kleine tegenwoordig veel belangrijker als de grote. Want bij de grote moet je een karrevracht geld meenemen om je plaatje gedraaid te krijgen. En anders dan ben je niet interessant.
1: Dan moet jij jouw opbrengst van de hele maand meebrengen, denk ik ongeveer. Hè,
0: ik ga er liever van op vakantie voordat ik geld... Ik ben nog van de oude stem. En jij denkt ook, je vindt een plaatje leuk of je vindt hem niet leuk. Ja. En als je hem niet leuk vindt, dan draai hem niet. En vind je hem wel leuk, dan draai hem wel. Ja, hoe makkelijk kan het zijn, weet je wel?
1: Ja, dat is ook. Maar Axel, jij weet toch elke keer met al die liedjes die je al gemaakt hebt, waar je bij ons bent geweest. Er is altijd wel een moment, dit was de laatste. Toe tequila, por favor, dames en heren. Nog even, het is mooi genoeg. Het kan niet op, dames en heren, al die liedjes. En nu dus, inderdaad. Maar ik moet wel even zeggen, op de hoesfoto lijkt het toch nog wel een beetje Amerikaans, hè? Die zwarte blouse.
0: Ja, maar dat hoort natuurlijk bij Johnny Valentino. Hè? Het is natuurlijk begonnen ooit als een soort Nederlandstalige Las Vegas act. En je volgt me, je weet dat ik 1 of 2 keer per jaar naar Amerika toe ga. En ik ben helemaal Amerika-minded. Dus dat Amerikanen, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij mij. En in elk optreden komt dat ook gewoon terug, weet je wel. Dus daar ben ik me ooit mee begonnen met Amerikaanse muziek, met de muziek van Elvis en Tom Jones en noem alles maar op. Dus dat zit er ook gewoon bij elk optreden.
1: Ja, ik moet ook altijd een beetje denken als ik jou hoor aan de Mavericks bijvoorbeeld. Een beetje zo die stijl.
0: Ja, dat vind ik ook helemaal leuk. Ja. Ja, daar ben ik ontzettend groot fan van. Die heb ik ook vele keren mogen zien. Ik heb zelfs het eerste optreden ooit in Nederland gezien in Paradiso. Toen ze nog geen platen... Ja, ze hadden wel platen, maar geen bekende liedjes. En dat was echt zo. En toen speelden ze ook gewoon Tom Jones en Elvis, hè, de Mavericks.
1: Ja, ik heb ook de solo liedjes van Roel Malo regelmatig gedraaid en zo. Ja, god hebben ze ziel inmiddels, maar ze draaien wel nog door.
0: Ja, ze overleden dit jaar. Ja, ze gaan een opstart maken met elke keer een nieuwe zanger of zangeres erbij. Dus dat is wel, dat is wel heel tof.
1: Ja, die muziek moet blijven leven. Nou, dat hoor je ook bij jou terug in jouw liedjes, dat jij inderdaad Amerika-minded bent. En net zoals Raymond Mens de Amerika-kenner is van de politiek, ben jij dan de muziekkenner van Amerika. Je bent, wat je al zegt, regelmatig in Amerika. Is er nou ook iets dat jij hebt gehoord in Amerika waarvan je zegt van nou, dit moeten we nog eens even in de gaten houden. En dan bedoel ik niet al die popmuziek, al die herrie die daar vandaan komt, maar op ander muzikaal gebied, iets van uit de wereld van country of rock'n'roll?
0: Ja, nou, country, je moet maar eens op Red State Claws. Dat is wel een hele aparte band. En die zijn heel erg in opmars in Amerika. En mijn vrouw is helemaal gek van. Kijk. Dus dat is een soort country band, maar een soort crossover. Dus dat is wel heel gaaf. En het is ook heel leuk in die Amerikaanse platenzaken. Daar kun je ook LP's kopen die gewoon ondertekend zijn door de artiesten. Dus ik heb er weer een hele stapel platen meegenomen vanuit daar. Want dat doe ik elk jaar. Dus eigenlijk moet er altijd een koffertje extra bij voor wat we daar kopen.
1: Oh, ben jij dat die elke keer waar die aanhanger achter het vliegtuig zit?
0: En ik zit nu weer mijn muziekkamertje en die staat helemaal vol met poppetjes, allemaal gekocht in Amerika, van Elvis tot Kiss tot de Lone Ranger, noem alles
1: Lone
0: maar op,
1: Ranger,
0: weet je wel.
1: Oh ja, dat is ook uit mijn jeugd, de Lone Ranger.
0: Ik ben ook uit de mijne, dus dat,
1: ik zou jou vertellen even.
0: Als ik dat dan ziet, dan moet ik dat toch kopen, weet je wel.
1: Ja, maar ik vind het vertellen, je hebt over de Lone Ranger, we hebben natuurlijk heel veel verschillende luisteraars, jij ook heel veel luisteraars. Ik ben ook een treinenverzamelaar, zeg maar, al heel lang, hè. Vanaf dat ik 5, 6 oud ben, verzamel ik treinen, maar dan voornamelijk van Lego. Dus ik heb hier allemaal, ik zit hier in de studio met aan de achterkant van mij een heel palet aan allemaal treinen uit die tijd, uit de jaren 70.
0: Oh,
1: en er is ooit ook een trein gemaakt van de Lone Ranger. Alleen die is nergens te krijgen. Dus bij deze luisteraars, jullie horen het, de Lone Ranger hoort bij de jeugd van Johnny Valentino en bij mij. En er is ooit een mooie Lego treinenset van iemand zit te luisteren. Ik denk, ik heb dat ding op zolder staan, ik doe er niks mee.
0: Ga ik in de gaten houden, Jos. Want ik kom, de

0: Want toen noemden ze dat ook nog zo. En allerlei dingen. En een echte discotheek, zeg maar, die Lego ooit uitgebracht. Een special. Was hartstikke duur ding trouwens. Maar goed, mevrouw luistert nou toch niet, dus hoeft ze niet te weten. Maar allemaal van dat soort dingen. Maar ja, Amerika. En ja, je zegt al, de Lone Ranger. We hebben het net gehad over Elvis. Waarvan de muziek gewoon ook altijd blijft. En die ook in jouw repertoire altijd zit.
1: Absoluut, absoluut. Er zit altijd, altijd een stukje Elvis zitten in elke show. Ja, daar ben ik ooit mee begonnen. Ik heb ook Engelstalige platen gemaakt natuurlijk. Ook een jazzplaat en alleen maar Elvis liedjes. Dus dat, ja, dat vind ik gewoon geweldige muziek.
0: Ja,
1: en ik zal je nog een hele leuke primeur vertellen. Jij kent de jongens van de Wannabies denk ik ook wel heel
0: jazeker,
1: goed.
0: Jazeker.
1: Daar gaan Johnny Valentino en de Wannabies gaan een hele leuke samenwerking doen. En er komt eind augustus komt er echt een geweldige leuke single van uit.
0: Hé, hey, dat dus vind ik mooi door. Ja, echt wel. Echt wel. Ja, ja toch. Niet toch. Ik heb ze heel vaak mogen interviewen. En elke keer ook als ze een nieuwe single uit hebben. Dan zijn ze een van hun bij ons te gast in de show. Ga je er ook iets mee doen? Zeg maar, of was het echt gewoon een samenwerking van een plaat? Of ga je er ook nog iets als speciale optredens mee doen? Of zo?
1: Ja, we gaan een aantal theateroptredens doen. En een aantal losse optredens. En ja, we gaan wel vol op de plaat promoten
0: in
1: de maand augustus en september.
0: Nou, leuk man. Als je, komen jullie in het theater in Brabant of is het echt hoofdzakelijk in Rotterdam in ons
1: theater? Nee, de Wannabies pakken het hele land met de theatershow. Dus dat,
0: dan moeten we tegen die tijd, als de agenda er is, mij eventjes een appje sturen, want dan kom ik zeker even langs op die jongens.
1: Ja, hartstikke leuk man.
0: Met jou erbij natuurlijk. Dan hebben we 4 vliegen in 1 klap. De 3 Wannabies zo. En Johnny Valentino zelf, dames en heren.
1: Helemaal leuk. Ja,
0: leuk,
1: absoluut.
0: Hé, we gaan de plaat draaien op de radio, want het is genoeg geluld, zou mijn producer zeggen. Dat... Muziek op de radio, we gaan hem lekker draaien. Ik wens jou een fantastische, succesvolle, gezellige en leuke zomer toe. En dan spreken we elkaar na de zomer weer ergens als die samenwerking van de Wannabies en Johnny Valentino komt. Sowieso op de radio en ook nog een keer in het land. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Johnny. En ik gooi hem vol gas de radio op.
1: Lekker dan. Nou, dames en heren, u zit er klaar voor. Jongens, meisjes, boeren, burger, boeren en buitenlui. Hier is de nieuwe Johnny Valentino op jouw favoriete zender. Met natuurlijk jullie eigen DJ Jos. Ja, daar is die Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest. Hatseflats. MUZIEK.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd in ons programma voor de rubriek. Natuurlijk de vrienden van de Goud en Fout Show. En wij hebben in deze rubriek nu ook een hele mooie special vandaag. Wij gaan namelijk babbelen over een duo wat al ontzettend lang bestaat. Zolang als ik kan herinneren dat ik voor de televisie zit bij Op Losse Groeven. En natuurlijk later op Volle Toeren, Nederland Muziekland en noem al die programma's maar op. Een duo wat staat als een huis. En als je de eerste naam noemt van het duo, dan weet iedereen meteen... Oh ja, want die zegt dan Frank en dan zegt iedereen... En Mirella. Nou, we hebben op dit moment aan de telefoon niemand minder dan Frank Mortiers. De man die al sinds het begin in deze formatie zit. Als ik goed geïnformeerd ben, al sinds 1973. Toen was ik 4 jaar oud. Nou, toen heb ik nog niet gekeken, denk ik, nog Op Losse Groeven. Maar het zal niet lang later zijn geworden dat we daarna gekeken hebben. Maar het begon eigenlijk als François en Mirella. Waarom heb je toch... Je hebt toch maar je eigen naam bestaan gehad. Hallo Frank.
4: Ja, dat klopt. Dat was een beetje een idee, maar niet zo'n geweldig idee van Jack. Jack Jersey heeft ons ontdekt in 1972. Toen kwam er een verzamel LP uit. Dat was zo'n serie, weet je wel, Jos. Op Losse Groeven nummer zoveel. Ja. 1, 2, 3, enzovoort, enzovoort. Een soort equivalent van alle 13 goed, maar dan bij een andere maatschappij.
6: Ja.
4: En toen wisten ze blijkbaar nog niet een echte goede naam voor ons te bedenken. Toen hebben ze, wij coverden toen een nummer van het Songfestival dat jaar van Nederland. 72. En dat was van Saskia, nee, ik zeg het verkeerd. Sandra en Andres, als het om de liefde gaat.
6: Ja.
4: En dat hebben wij toen voor Bevema gecoverd. Want hun zaten bij Phonogram, dus wij moesten dat inzingen. En toen hebben ze maar François en Mirella erop gezet.
6: Ja, dat is toch mooi,
4: maar dat,
6: hè?
4: Dat was dus gewoon voor die verzamel LP.
6: Ja.
4: Daar is het ook bij gebleven, hoor, met die naam.
6: Ja, toen heb je toch gedacht van... Nou, ik vind eigenlijk Frank eigenlijk veel leuker dan François. Laten we dat ervan maken. En het is veel Hollandser ook lekker.
4: Ja, dat backt lekkerder, hè?
6: Ja. Want wat ik al zeg, als je zegt Nederlands duo... Je zegt Frank, zegt iedereen... En Mirella, want jullie zijn een icoon in de Nederlandse muziek. Wat ik zeg al vanaf 73. En iedereen kent wel liedjes van jullie. Liedjes uit de jaren 70. Verliefd, verloofd, vertrouwd. Nou, wordt nog vaak gedraaid op feesten en partijen. Of gevraagd op de radio als iemand gaat trouwen. In de jaren 80 natuurlijk, toen Marian erbij kwam. Vroeger bekend van Kees en Marian. En die kwam toen erbij. En ja, in 1981 natuurlijk de grote hit. Je hebt hem zelf vertaald. De Verzonkene Stad, mijn dames en heren. Maar dat werd toen De Verzonkene Stad, liedje van Adam en Eva, maar ja, dan in zijn Engels Adam en Eve uit 1978. En dat zit een kanje van de hit in de top 40, hè? Nummertje 4.
4: Ja, in de top 40 4 en in de nationale hitparade die toen ook nog bestond.
6: Ja, derde.
4: Weet je wel, van eerst van Felix Meurders en later van Frits Spits. Daar heeft hij zelf de derde plaats bereikt.
6: Ja, dat is toch fantastisch, dus, hè?
4: Ja, tussen de Jacksons en noem maar op.
6: Kijk, dus, hey. Ja, François tussen de Jacksons, hè? Hey. Hoe mooi wil je het hebben, hè?
4: Ja, daar sta je gewoon helemaal niet meer stil, eigenlijk. Nee, dat was wel een gigantische mijlpaal.
6: Ja, nou, en ik denk dat een mooi nummer. We praten zo natuurlijk even uitgebreid verder nog met Frank. Om die er vast eens even voorbij te laten komen hier in de show. Natuurlijk de Nederlandse uitvoering. Want ik heb hem ook al een keer gedaan in onze rubriek De Plaat en het Origineel. En toen hadden we in het eerste uur hadden we jullie versie. In de tweede uur hadden we de versie van Adam en Eve. En het was toch nog heel moeilijk destijds voor de mensen om te raden. Maar ja, jullie nummer wisten ze natuurlijk meteen. Dus we gaan even luisteren naar De Verzonken Stad. De grote hit uit 1981. En we praten zo verder met Frank Mortiers van Frank en Mirella.

0: kijk hem nou zitten met zijn dikke blije kop.
1: Zieg, houwe gozer.
2: Nou ja, onze special natuurlijk over Frank en Mirella. Want die zijn nog springlevend anno 2026. Maar ja, Frank, je hebt wel via de Weekamp denk ik een nieuwe Mirella besteld. Hè? Want je kunt dan... of heb je bent niet bij de autoshows, hè? Want je hebt ook autoshows gepresenteerd. Je hebt er niet ingerolen voor een nieuwe ja. Mirella. Hè?
3: Bij een, je bent goed op de hoogte.
2: Ja.
3: Ja, dat was in samenwerking met Ivo Franklin.
2: Ja, ik ken hem.
3: Uiteraard ken je die goed. En ja, die is zelf natuurlijk ook als zanger actief geweest. Ik weet niet of die nog veel... Ja, misschien hier en daar nog. Ik hoor weinig meer van hem de laatste tijd. Maar ik heb toen die autoshow... Dat heb ik met veel plezier gedaan, ja.
2: Ja, ja, en dat was natuurlijk de kunst om samen met de partners zoveel mogelijk auto's te verkopen. Maar ja, wat ik al zeg, inmiddels zijn we aanbeland bij Mirella nummer 5. Als je tenminste achter elkaar zet, 5 Mirella's, maar eigenlijk 4, want eentje heeft al 2 keer meegedaan, om het makkelijk te maken voor thuis. Maar inmiddels heb je een prachtige nieuwe Mirella die met jou het hele land doortoert, met name in het noorden, zei je al. En ja, we zijn natuurlijk benieuwd, waar heb je deze Mirella vandaan?
3: Ja, die dame die ken ik al een jaartje of 4 hoor. En, ik was destijds woonachtig in Rosmalen.
2: Ja.
3: Voordat ik naar België vertrok. En ik heb toen, als Albert West was een goede collega van me. Maar ook goed, waar ik privé ook mee bevriend was. En, Albert is helaas te vroeg overleden. En daar hebben we toen een aantal shows later gedaan om hem te herinneren. Memory shows eigenlijk. Remember Albert West heette die shows in de Kentering in Rosmalen.
2: Ja.
3: Hebben we dat gedaan met een aantal artiesten of vocalisten, moet ik beter zeggen, uit de omgeving Den Bosch, Rosmalen. Allemaal vocalisten die Albert ook gekend heeft. Met een live orkest erbij van Diana Huisman. En ja, dat was zeer succesvol, die shows. En daar hebben we een mooi eerbetoon gebracht aan Albert. En in de backing vocals van die shows zat ook een damesgroep. En daar kende ik haar van. Zodoende is dat contact ontstaan.
2: Ja, nou hartstikke goed. Want het is een prachtig mooi duo weer. Jullie brengen al die grote hits ten gehore uit jullie carrière. En één naam die ontzettend belangrijk is daarin is van 85 tot 93 Peter Koelewijn. Die natuurlijk heel veel betekend heeft voor jullie als duo. Met heel veel prachtige liedjes. Hè. Now Enough Love. En ja, noem ze allemaal op, die grote hits uit die tijd. En jullie hadden ook bijzondere liedjes, want jullie wisten het voor elkaar te brengen als duo om een liedje te maken over sneeuw in augustus.
3: Ja.
2: Hoe is dat nou weer ontstaan, Frank?
3: Nou, Peter, dat is echt typisch iets voor Peter Koelewijn, Jos. Want die schrijft altijd een beetje van die speciale teksten eigenlijk. Kop op munt heeft dat ook. Ja. Het is meestal een verhaaltje waar een kop en een staart aan zit. En maar bij sneeuw in augustus is het gewoon een simpelweg van een ode van... aan elkaar van, aan de andere partner van, weet je nog van vroeger dat ik jou romantische gedichtjes schreef? Hè?
2: Ja.
3: Als je verliefd bent en dan schrijf je dat op een klein stukje pakpapier wat ook in die tekst van het liedje voorkomt. En daar is het eigenlijk op gebaseerd. En dan is het zo dat je bent zo zeldzaam voor mij, zo uniek, zing je dan naar de ander. Dat zo zeldzaam, dat is net als sneeuw in augustus.
2: Ja, ja, het is ook bijzonder. Ja, het is gewoon heel bijzonder.
3: Van,
2: ik hoorde vanmorgen op de radio bij Sylvan Stoet van Radio Noordzee. Die draaide de KL204 van Peter Koelewijn. Nou, dan zit je in de auto, in file. Dus dan kun je goed je concentreren of luisteren naar de tekst. Ja, wat jij zegt, hij schrijft zulke bijzondere teksten dat je denkt van hoe verzin je het?
3: Ja, nooit waar er 13 van in een dozijn gaan. Hè. Het is altijd iets aparts. En dat pakt de mensen dan. En dan, ja, dat is ook een van de redenen dat dat nummer op dit moment ontzettend populair is bij piratenfeesten waar wij staan. En die hebben dat opgepakt. Want daar wordt luidkeels de tekst helemaal meegezongen. Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja, nou, ja, we gaan hem nu draaien op de radio. En ik hoop niet dat het werkelijkheid wordt sneeuw in augustus. Want ik heb dit jaar in augustus vakantie. Dus laten we het even een beetje lekker weer houden.
3: Ja, maar
2: een heel bijzonder jaar.
3: Ik zit ook in augustus.
2: Oh, nou goed. En laten we hopen dat het inderdaad niet echt is. Maar we gaan hem nu draaien op de radio. Een van de meest populaire singles van Frank en Mirella. Natuurlijk de sneeuw in augustus. Blijf erbij. Zometeen nog meer in de special over Frank en Mirella.

0: Sorry mensen, nou natuurlijk nog steeds hier in de show de gast Frank Mortiers van Frank en Mirella. Nou, we hebben natuurlijk al wat leuke nummers voorbij horen komen. Er komen er straks nog veel meer. En we gaan het ook in de Oranje Party doen en in de Goud en Fout Show. We gaan nu naar een liedje wat ook heel bijzonder is, want het is ooit, het was een cover. En het is ook weer gecoverd en de laatste keer gecoverd door Frans Bauer en Marianne Weber. Die een hele grote hit scoorden toen ze van de regenboog af een beetje afgedaald waren. Weer naar de aarde brachten zij ook dat liedje uit. Wat ik zou willen, nou ja, wat ik zou willen, dat was om Frank weer een keer aan de telefoon te hebben. Frank en Mirella, dat is gelukt. Maar ja, dat was ook een hele grote hit van jullie, hè? Wat ik zou willen.
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja, best wel. Dat is best wel bescheiden. Dat was echt een hele grote klapper van jullie ook, hè?
1: Ja, zeker. En een heel goed bühnenummer ook. Wij starten daar meestal ons live optreden mee. Dus dan heb je gelijk een lekkere binnenkomer als je op de bühne staat. En dat is inderdaad een nummer wat heel herkenbaar is voor het publiek in de zalen ook waar wij optreden. En ja, dat is een blijvertje.
0: Ja, 1984 alweer, hè? Ik kan me nog goed herinneren dat... dat er een grote klap

0: jullie erbij gehaald, de Griekse stijl met de zusjes Woutersen op het accordeon. Ja. En een hele breed scala aan liedjes vanaf de jaren 70 tot en met nu eigenlijk, dat er ontzettend veel in die lijst van jullie discografie staat.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. En die albums die met die accordeonduo's hebben ook heel goed aangeslagen. Het was eerst een heel goed verkocht album voor Dino met de kermisklanten. En later inderdaad met de zusjes Woutersen ook weer met gezellige medleys allemaal erop. Dus dat waren heel goede verkochte albums. Dus ook op dat gebied hebben we een paar keer heel goed gescoord.
0: Zeker.
1: Naast al die singles.
0: Ja. En dan natuurlijk de hamvraag die mijn producer al in mijn nek zat te hijgen van. Komt er nog een nieuwe plaat uit van Frankie Mirella?
1: Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, Jos. Want ik heb al... we hebben een jaar of 10 geleden is dat nu dat we een beetje het 45-jarige jubileum vierden. In Roosendaal, in de kring, uit de streek waar ik vandaan kom, in Bergen op Zoom. En
0: ja.
1: Toen hebben we een single uitgebracht, Die Goede Oude Tijd. Het was een soort jubileum single. En daarna hebben wij eigenlijk geen single meer. Ja, Kop op Munt dan nog wel als single uitgebracht.
0: Ja.
1: Maar op dit moment hebben we niet direct plannen om de studio in te gaan om een single uit te brengen. Dus daar gaan we binnenkort eens over babbelen samen met de manager, met Dries Santing. En misschien dat we nog wel een leuk idee krijgen, maar op dit moment staat er niks op stapel.
0: Okay,
1: dat, wat dat betreft kan ik je geen primeur geven.
0: Nee, maar ik denk ik ga toch een beetje kietelen, want het is natuurlijk wel... Het zou wel natuurlijk hartstikke leuk zijn om met deze Mirella een nieuwe plaat uit te brengen. Want jullie zijn een mooi duo op de bühne. Jij bent, als ik jou zo de foto's zie, eigenlijk niks veranderd ten opzichte van de laatste keer dat we elkaar zagen bij Toppers van Oranje in de Sterren Nieuwkuik. Zolang is dat alweer geleden, ja. Zeg maar. Dat je toen daar met Mirella nummer 4 op de bühne stond. Ja,
1: ja.
0: Er is veel gebeurd en daarom vond ik het ook ontzettend leuk om in ons programma een mooie special te maken over Frank en Mirella. Want ja, jullie zijn natuurlijk wel, en jij met name natuurlijk al vanaf het begin van de partij. Onderdeel van dit iconische duo uit de Nederlandse muziekwereld.
1: Ja, dat, het gaat maar door. En ik sta er soms zelf ook van te kijken, Jos, dat we nog steeds lekker meedraaien. Niet meer in de... Kijk, qua aantal optredens was het natuurlijk vroeger veel meer. Dat je er 20, 25 in de maand draaide. Nou, dat zou ik nou niet meer kunnen opbrengen. Want dat is echt, dat was echt racen tegen de klok soms. 2 of 3 optredens per dag. Dus nu doen we het wat dat betreft wel wat rustiger aan. Met het stijgende jaren word je natuurlijk ook een beetje... Hè?
0: Ja.
1: Dus maar de optredens die we doen, enkele per maand, dat vind ik toch leuk om te doen dan. En dat zo gauw je dus op de bühne staat, dan krijg je weer die, ja, zoals ze zeggen, die boost. En dat is het leukste wat er is. En ja, helaas, platen, hitscoren is op dit moment wat moeilijker in het Nederlandstalige genre voor ons. Er zijn natuurlijk veel nieuwe items gekomen.
0: Ja.
1: Die wel op tv direct de aandacht krijgen. Dat zijn dan de jongere artiesten. Nou ja, dat moet ook, want ik vind dat er nieuwe artiesten mogen en moeten komen. Want dan, dat is zo'n Yves Berendsen, vind ik. En dat soort jongens, dat zijn... die hebben de toekomst, hè. Dat zijn jonge gasten. En,
0: En live ook ontzettend goed, hè. Dat hebben we gezien toen bij de Bumanel afgelopen jaar ook. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, daarom. En zo zijn er nog wel enkele goede jonge artiesten. Dus, en Marco Schuitmaker natuurlijk. Dus,
0: En onze Brabantse trots hier uit Os natuurlijk. Jeffrey Hezen bijvoorbeeld. Die nu de grote hit heeft geschreven voor Justin de Wild. Cheerio.
1: Oh, die heeft hij geschreven?
0: Ja, die heeft hij geschreven, onze Jeffrey.
1: Zo.
0: Ja. Die lag zijn eigen rot nou natuurlijk elke dag als je kijkt naar de Bumanel en wat er gebeurt en de streams. Hè. Dus dat is tegenwoordig allemaal. Maar goed, jullie hebben de echte tijd. Ja, jullie hebben natuurlijk nog de echte tijd meegemaakt van de echte gouden platen. Dat je heel veel singeltjes of LP's moest verkopen. Dus die mooie tijd hebben jullie toch mooi meegemaakt. En,
1: dat de mensen echt nog naar de platenboer gingen om iets te kopen. Hè?
0: Ja, dat moest toen echt nog. Hè. Dus, maar er is ook niks mis mee. Maar het was een mooie tijd. Ik vond het altijd mooi om bij Hans Grammofoonplaat hier in Oost dan of vrijdag naar school naartoe te gaan om weer de nieuwste liedjes te horen. En Frank, hij zet natuurlijk heel veel voor ons apart, ook van jullie en van allerlei andere Nederlandse artiesten. Die hadden we dan altijd meteen in de pocket. En dat zijn toch mooie dingen om terug te kijken, toch?
1: Zeker, daar kijk ik ook met een goed gevoel op terug, op die periode. Nu kom ik af en toe ook nog een beetje leeftijdgenoten van mij tegen die er toen ook al waren. Dus Roddy Tober af en toe kom ik nog wel tegen. Henny Wijmans, niet te vergeten, van de New Core.
0: De New Core.
1: Die keek ook solo op.
0: Ja.
1: En die kom ik ook nog wel eens tegen daar bij de piratenfeesten. En Corrie Konings natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, en Henk Wijngaard natuurlijk ook. Die daar is een mooie beleving.
1: Wijngaard, die was vorige week 80 jaar geworden. Ja. Dus we zijn, we kunnen elkaar een handje geven nou.
0: als icoon in de muziekwereld,
1: ja,
0: zeker. Ja,
1: precies. En de havenzangers natuurlijk. Ja. In een andere samenstelling ook als vroeger. Maar dat draait allemaal nog steeds mee. Ja. Dus,
0: nou, mooi toch? Mooi om op terug te kijken. Al die mooie jaren, die mooie dingen die je meegemaakt hebt in jouw muziekcarrière. Ook nog collega op de radio, want je presenteert bij Bos Radio ook nog een programma één keer in de maand, als ik goed opgelet heb. En dat doe je met heel veel plezier. En ook promoten van Nederlandse muziek, wat er allemaal voorbij komt. Nou, hey Frank, ik vond het echt een eer om jou weer in de show te hebben in onze Frank en Mirella special. En we gaan dus nu dadelijk zometeen draaien die hele kanjer van een hit, Wat ik zou willen. Nou ja, die is uitgekomen. Ik heb jou weer aan de telefoon gehad. En ik wens jou en Mirella nummer 5 ontzettend veel succes met de optredens in het land. En misschien dat je nog in gedachten houdt wat ik vroeg aan jou. Of er misschien toch nog eens een keer een plaat uitkomt van jullie. Want dat zou toch mooi zijn. Ja, dan gaan we zeker weer even.
1: Ja. Voordat ik stop, ooit wil ik toch wel iets uitbrengen. Maar kijk, nou, dan moeten we binnenkort maar eventjes over brainstormen, Jos.
0: Zo is het. Dan voorlopig nog maar even niet stoppen. En dan gaan wij genieten van deze single. En nogmaals, hartstikke bedankt. De groeten aan Mai in België. En hopelijk komen we elkaar snel weer een keer in het land tegen.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel. Dames en heren, Frank van Franken.
2: De artiest van de week.
3: Dag luisteraars. Ik ben Frank Mortiers van het duo Frank en Mirella. U luistert naar de Goud en Fout Show van Jos Netten.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade,
2: ja.
1: Uw tijd is om.
3: DJ, mag die muziek uit?
4: Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
5: Oudoe, oudoe.
6: En dan is er koffie.
7: Foutje, bedankt.
8: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
4: Opgesodemieterd.
9: Zo, dames, dat was het.
10: Wat, zit je er nou alweer op?
11: Ja, het is bijna afgelopen. We leggen de laatste plaat op de draaitafel. De muziek klinkt en wij zeggen...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Het Fust voor Muziek wordt mede mogelijk gemaakt door shirtdiscounter.nl. A-kwaliteit voor B-prijzen.
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point,
1: dude. And now... Het Fust is open en het is weer tijd voor het geluid van het Fust of Vol Muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Maureen zijn achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien het nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. Indien het glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf even weer terugbrengen naar de bar. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het Fust Vol Muziek zit, verzuurt nooit. Rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust Vol Muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en

upstairs from you.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: To hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point.
6: And now...
7: Het is weer de tweede uur van het Festival Muziek en dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een rijstecocktail voor slechts €3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan even weer terug naar de bar, want dat scheelt Betje weer een hoop werk. Jacqueline was een leuk en mooi meisje uit Hilversum, waar ik al een jaar mee omging samen met mijn vriend Paul. Paul had een oogje op haar en ik had beloofd haar met rust te laten. Tot op een zondagavond. Ze zou met de laatste trein meegaan, maar ik hield haar op, zodat ze de trein zou missen. Na een week haar niet gezien te hebben, liep ik voor die vijf in de discotheek aan de overkant, waar ze op een barpruk zat en vroeg haar wanneer wij gingen trouwen. 3 maanden later was de liefde over. Ik was niet alleen een meisje kwijt, maar

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

worden Erica Jong samen met de Royal Air Force Orchestra herdachten. Erica Jong in 2007 met de Royal Air Force Orchestra en Somebody to Love. Fantastische, mooi nummer van Queen. Dat doe ik iedereen blind kan meezingen. En een prachtige mooie registratie van deze. Ja, dit orkest eigenlijk die heel veel Queen nummers in een mooi jasje heeft gestopt. Muziek van de groep Valentine. En we gaan luisteren naar die Alliance stream, waarin ik u ga vertellen. Je luistert naar Cindy. Hey, hallo, met Peter Tilman. We draaien oude en nieuwe plaatjes afwisselend van elkaar. De oude doen we uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Natuurlijk is 2006 een heel erg lang geleden. Niet echt een nummertje van... Dat is nou op een gegeven moment dan een moderne plaat. Nee, dat is er niet. Dat is er nog steeds oud. Maar goed, dat was een pretty drukke, want heel veel van die oude plaatjes zijn steeds ontzettend mooi om terug te horen. We gaan de plaat draaien uit 1982 van Tanae Kane. En het is een nummer getiteld Holding On.

Een giga drive in deze plaats, zeg. Tanay Kane, 1982 en Holding On was een hit in de States, niet in Europa. Muziek van LDM met Shaquito, dit is Mamacita.

0: Mamacita was dat van The Guys and Dolls. 1977. Niet een van de beste opnames, moet ik zeggen. Ik moet kijken of ik daar een vervanging voor kan vinden. Muziek van de groep, de duo Zus. Het zijn twee zussen. En samen brengen ze ons naar Jorrit de Mar.
1: Ik zit te staren naar mijn scherm. Want de week duurt weer te lang.

Dames gaan naar Joret en ze hebben herinneringen aan de zon die ze eerder daar altijd meegemaakt hadden. En misschien was Enrico daar toen ook wel bij eigenlijk. Dat weet ik niet. In ieder geval, hij stapt in het vliegtuig en gaat naar de zon.

0: Alan J. en Club Tropicana, een Midpop remix. Trein te schrijven is Ida de Nijs. Zomertijd? Nee, zomer zonder tijd.
1: Zindy. Peter Timmerman.

De drie dames van Zanzi en Turn Me On zijn geloof ik in de tweede, ja, een beetje in de twintiger delen van de 21ste eeuw verzeild geraakt in solo-activiteiten. Waar we ongetwijfeld ons iets van horen. Maar wij hebben in ieder geval juist geluisterd naar Zanzi en Turn Me On. Muziek nu van de Mona Lisa Twins. And I'll follow the sun.

De Mona Lisa Twins en I'll Fall of the Sun. Uiteraard was dat nummer van de Beatles, maar zij deden het in een 2011 jasje. Muziek nu van Lady Gaga, maar het wordt niet door haar gezongen, maar door Chloe. En Chloe Brooks Herbert gaan voor jullie brengen, gaat jullie zingen, Million Reasons.

Ja, Chloe Brooks Herbert en A Million Reasons. En ze kan behoorlijk luid zingen. Dat af en toe zou ik de meter hier in het rood vliegen. Dat was ietsje te hard. Goed, we gaan een plaat draaien van de groep Maywood. De duo Maywood eigenlijk. Uit 1983 zit Show Me The Way To Paradise.

Niet de meest bekende Maywood hit, maar wel een hele fraaie Show Me The Way To Paradise, 1983. 1974 alweer deze plaat van Elton John. Don't Let The Sun Go Down On Me.

Elton John. En uit 19 was het 74, zei ik net al. Hè? Don't let the sun go down on me. Wat een heerlijke plaat, dat toch. Mooie klassieker van Elton John. Dit is Iva en uit 2020, To Reach You.

Aiva van half Nederlands, half IJslands is ze. En we hoorden haar met To Reach You in 2020 in de lente van dat jaar. Een plaat nu van Stijn Junior. We blijven een klein beetje in IJsland met This Is The A and The E of Iceland. MUZIEK

0: karaoke song in the world. You speak Icelandic. You can even say plokkfiskur. You're almost an Icelander. Or almost. Seriously. It's a lot of paperwork.
1: Steindie, junior. En hij nodigt die uit om naar IJsland toe te gaan. En IJslands te gaan spreken in dit liedje. Die is die E en E of IJsland. Vrolijk liedje. En als je inderdaad een paar keer daarna meegezongen hebt. Een paar keer naar de video gekeken hebt. Dan kun je inderdaad een klein beetje IJsland. Dat is best wel aardig eigenlijk. Een plaat van Jade McRae. We gaan luisteren naar Midnight.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.